0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

hier.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust en Duinstreek met het nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatste ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Regio-nieuws. Sport. Sport. De agenda. De agenda. Het weer. Het weer. En meer. En meer. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard. Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergen organiseert in de zomervakantie van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus zomerzwemlessen voor het A, B en C diploma. Lessen worden aangeboden op maandag tot en met vrijdagochtend.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat staan de rand van Nederland, dat staan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende gint. Daar springt de randstad uit de band, dat staan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trek je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. Op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt en giet je never in je kop, want anders dronk je paard op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol, dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd, zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel en is men daar eenmaal beland en is weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest, dan ga je zwemmen als een

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op de N-terrein Limmen zijn woensdagavond een auto en een fatbike met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste bevindingen zag de jongen op de fatbike een auto die de richting de voetbalvelden reed over het hoofd. Een aanrijding was daardoor niet meer te voorkomen. De auto liep flinke schade op, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo. De vrouw wordt sinds februari vermist en ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouwe Boom in Heilo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op zich te melden. In Dijk en Waard is dinsdagavond het nieuwe college officieel geïnstalleerd. 5 van de 6 wethouders zijn nieuw. Alleen Niels Lange.

blijft aan als wethouder. Tijdens dezelfde vergadering werden ook 5 nieuwe raadsleden beëdigd om vrijgekomen zetels op te vullen. Oppositiepartij DOP was kritisch op het coalitieakkoord en noemde het een kinderavonturenboek vol ambities zonder duidelijke financiële keuzes. De coalitie verdedigt het akkoord. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestevaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Engels zet de vak uit, Karin Bloemen. Dag Karin. Hoi, wat fijn je weer te spreken.
1: Ja, het is best geleden alweer.
0: Ja, zeker. Ja. En in het theater ook druk geweest, hè?
1: Ja, we hebben heerlijke voorstellingen gespeeld. En we zijn nu, de vier komen eraan voor deze maand mei. En dan gaan we nog 50 voorstellingen spelen in het nieuwe seizoen. Het is een soort reprise. En dan heb ik echt alle voorstellingen gespeeld. En dan ben ik klaar met Texas, waar ik een grote shows maak.
0: Dat is dan af.
1: Ja, maar ja, ik heb heel duidelijk aangekondigd dat het mijn laatste theatershow is. En dat is ook fijn, want dan is het gewoon, ik moet echt nu een beetje een andere koers gaan in de dag, een dagje ouder.
0: Ja, maar niet minder actief, hè?
1: Niet minder actief. Nee. Nou, wel hoor, het scheelt echt. Ik ben met mijn stichting bezig. Ja. En dat vereist natuurlijk ook alle aandacht. Kan dat, dan merk ik, echt niet zomaar even naast doen. Het is niet, weet je, dat kan gewoon niet. Dus het is wel echt, het is echt werk.
0: Ja, meer over de stichting ook vertellen die het nog niet echt meegekregen hebben.
1: De stichting heette gewoon letterlijk de Karin Bloemen Stichting. En zich in om mensen te helpen die te maken hebben met seksueel grensoverschrijdend gedrag. En die proberen zowel emotioneel en als juridisch advies te geven. En proberen ook goed naar de goede mensen te sturen, omdat het vaak een weerwaar is aan mogelijkheden. En we zijn ook een project gestart, Stichting Slachtofferhulp, om een nieuwe methode te zetten om mensen sneller bij hun trauma te laten komen, om dat te verwerken.
0: Ja, want helaas vandaag, vandaag de dag is het nog steeds aan de hand, hè?
1: Ja, weet je, het is natuurlijk ook, weet je, als je ziet wat er met kleine kinderen gebeurt die zo mishandeld worden en dat ze in een coma gehouden moeten worden of er aan overlijden. Ik weet niet wat er met de mensen aan de hand is, maar het gaat ergens goed.
0: En dat heb jij aan de lijf ondervonden natuurlijk.
1: Ja, ik weet wat het is om weg te hebben met vol vernedering, pijn, verdriet, angst en vooral misbruik. En ja, ik wil gewoon zo laten zien dat er een weg uit is, weet je wel? Dat je echt nog wel een leven kunt hebben na al die ellende.
0: Ja, nou mooi.
1: Maar dat je niet, zoals de Amerikanen zeggen, dat it doesn't define you, weet je wel?
0: Ja. Nou, mooi dat, dat je een stichting ernaast hebt.
1: Ja, nee, ik krijg ook hele goede, lieve hulp. Elke avond sta ik ook naar de voorstelling met een grote banner in mijn rug. Van, jongens, als je de 2 euro over hebt, stort het, weet je, dan kan ik door.
0: Ja, ook wat moois, want ja, je zit natuurlijk niet stil. En buiten dat je ook weer lekker druk in de tuin bezig bent, ben je ook weer met de haken bezig geweest, hè?
1: Ja, het was heel leuk, want de uitgever waar ik mee werkte, die stopte met handarbeid boeken. Want dat, zo heet het natuurlijk officieel. Ja. Dus nu zit, dat was luidelijk in Zijthof, en dus nu zit ik bij Cosmos. En die hadden er helemaal zin in. En toen hebben we dus ook bedacht van, nou, wat gaan we doen? En bij de vorige boeken waren het natuurlijk heel kleurrijk. En ik zei, ik vind het echt wel grappig om nu eens alleen maar helemaal in zwart-wit te gaan. Ja, met een tintje grijs.
0: Maar het nieuwe rood, zeggen ze soms wel eens, hè?
1: Ja, zeker als je het combineert met rood, dan is het echt, dan is het heel sterk.
0: Ja.
1: Want als je dus zwart-wit werkt, heb je veel meer het effect van de vorm.
0: En de contrast.
1: En de contrast, het grafisch werk komt dan veel beter uit. En nou ja, in alle ontwerpen zie je dat ook heel duidelijk terug. Het is heel, en het is ook op een gekke manier een beetje chic. Het is bijna chic. Maar dus ik heb echt ook weer een heel mooi boek gemaakt. En mijn beide dochters, die hebben weer, zijn zo lief geweest om
0: model
1: te poseren.
0: Ja.
1: En model. Nou, dus dat is natuurlijk even, dat is al grappig. Want je ziet het gewoon op volwassen vrouwen worden. Dat is echt heel gaaf.
0: Ja.
1: En natuurlijk mijn zusje Jolanda, die heeft weer fanatiek meegeholpen. En we hebben een paar hele mooie ontwerpen. Ik heb ze ook hele gekke namen gegeven. Dat vond ik zelf wel geestig. De Hermelijn en de Handsfree en de Hanenpoten en het Oog en de Krul.
0: Nou, dat
1: is
0: ook extra spannend, toch?
1: Extra, ja, de spanning van de mensen, ja. En we hebben weer echt geprobeerd, echt met alle toeren, en weet je, het opnieuw laten haken, de patronen laten checken. Want ja, ik vind dat het allerergste, dat weet ik nog wel, van mijn allereerste boek, toen is er toch echt iets heel erg misgegaan. Want er stonden wel 30 fouten in. En ik kan helemaal geen patronen lezen. Ik moet me vertrouwen op de mensen die het maken.
0: Ja.
1: Nou, ik was echt in shock daarna. Dus dat vond ik ook. Dus we proberen echt. Ik heb nu een geweldige collega, die heet Adelheid, die staat ook in het boek met een ontzettend leuk trui. Die heeft me zo goed geholpen en die probeert alles te controleren wat er maar te controleren valt.
0: Oh, mooi. Dat je zo'n mooi mens om je heen hebt die je dat extra controleert.
1: Ja, zij kan dat goed van. En dus is het ook veel professioneler in die zin. Weet je, Cosmos die doet het goed. Maar Adelheid was geweldig. Weet je, mijn dochters die. Ik heb een paar hele mooie dingen. De jas. Ik had natuurlijk altijd toch zo'n mooie lange Rally Square jas. Weet je, alleen die viel altijd heel recht. En meisjes zijn rond. Dus ja. Dat vond ik wel een dingetje. En nu heb ik eentje ontworpen met allemaal gerende stukken als een soort rokjas. Waardoor hij echt prachtig valt. Een beetje klokkend.
0: Ja, dat is mooi.
1: Ja, dat is wel iets meer werk, maar het is echt, het effect is echt. Ik heb hem een paar keer aangehad, gewoon zo onderweg. Dat mensen zegt helemaal een beetje hebberig. Kom je daar aan?
0: Nou, eigenlijk ontwerp.
1: Ja, nee, maar het leuke is, omdat het in het boek staat, je kunt het zelf maken. Dus je bent niet van een winkel afhankelijk of dat je er 800 of 900 euro voor moet betalen. Want dat zou zoiets kosten als je het koopt. Je kunt het gewoon zelf doen.
0: Ja, en dat is zo mooi. Dat het ook zelf op je eigen tempo kan, hè?
1: Ja, en met je eigen kleuren. Want ik maak het in zwart-wit-grijs, dat zeker dat grote vest. Maar dat hoeft natuurlijk niet, hè? Je kunt ook zeggen, joh, ik doe hem in, weet ik, van geel-oranje-rood.
0: Ja, kan ook.
1: In zachtblauw, donkerblauw en wit. Ja. Is ook prachtig.
0: Pastelkleuren zijn ook helemaal mooi.
1: Oh ja, ik heb ook eentje gemaakt in pastel. Nou ja, echt liefje. Echt. Maar die komen niet in, dat is helaas. Maar dat werkt wel echt heel goed. Dus het gaat om het ontwerp. Weet je, dat het patroon klopt en die klopt.
0: Nou, hartstikke goed. Hij is uit, hè?
1: Ja, hij is net binnen. Ik heb net eergisteren kwamen de voor mij de boeken om even ook te checken en de bewijsexemplaren noemen ze dat. En ik krijg morgen hopelijk morgen alle boeken binnen. En dan ga ik ze allemaal signeren. En dan heb ik als cadeautje een extra ontwerp bij van een hele leuke lamp. Oh. Die ik ook zelf moet regelen. Ja, dat is echt super gaaf.
0: Oh, wauw. Helemaal niet. En dan moet je.
1: Ja, schat. Maar goed, dus het heet lekker bezig.
0: Heel fijn, Karin. Gaat je zomer eruit zien?
1: Het is op zich wel leuk, want ik ga ook in het concertgebouw in juli ga ik 3 concerten geven met het thema Amsterdam. Dus dat is 16, 17, 18 juli, als ik me niet vergis, in het weekend. En dan ga ik samen met Jamai en Grace. Ik ben altijd zo slecht in naam. Ik vergeet meteen wat ik het wil zeggen. Ik ga dus een mooie Amsterdamse liedjes zingen. Dus het hele concertgebouw zit vol. We gaan met z'n allen aan de Amsterdamse grachten en het dorp en weet je, dat soort nummers zingen.
0: Oh, heerlijk.
1: Ja. Hoe heet die zangeres? Dat is al geweldig goed Whitney Houston doet.
0: Ja.
1: Heet je nou? Grace. Glennis. Oh, nou weet ik het weer. Glennis Grace.
0: Glennis Grace.
1: Ja, en die zingt ook zo goed. Mijn hemel, wat kan die vrouw zingen. En Jamaya ook, dus ik moet echt mijn best doen.
0: Ja.
1: In het concertgebouw.
0: Nou, het wordt vast een feestje.
1: Ja, liefde, en er komt natuurlijk ook nog de World Pride komt eraan in augustus. Nou, dat wordt natuurlijk ook echt weer een happening. Dus ik ben fles kan op een hond bellen. Bij wie mag ik op de boot? Ja, dat vind ik echt het leukste en het mooiste wat er is om te doen.
0: Ja.
1: En dan is alweer, ik wil niet dat denken nog, maar dan is de zomer alweer voorbij en dan... gaan we weer gewoon aan het werk.
0: Ja, andere leuke dingen doen.
1: Ja, nou ja, het is wel heel fijn om de laatste theatervoorstelling te spelen. Die heet Renaissance 2.0 en gaat ook een beetje over de tijdgeest van nu. Over dat we gewoon het menselijke contact een beetje kwijt zijn. Dat we allemaal filmpjes kijken die allemaal gemaakt zijn door AI. Dus dan denk je, oh wat erg, maar dat is helemaal niet waar. Of je ziet een poesje iets grappigs doen, dat is helemaal niet waar.
0: Dat kan eigenlijk helemaal niet.
1: Wat ze laten zien kan echt niet. En dat is, dus weten we niet meer wat de waarheid is.
0: Nee, wat echt is en wat nep is.
1: Dus we moeten onszelf ook een beetje gaan voorbereiden op dat we wat echter met elkaar om moeten gaan. Om te voorkomen dat we alles maar zomaar klakkeloos geloven. Dat kan gewoon niet meer.
0: En aannemen, ja.
1: Ja, elke aanname is eigenlijk gewoon geïndoctrineerd met de gedachtes van degene die wil dat je dat denkt. Dus we moeten weer echt beter voor onszelf leren denken en de vrijheid voelen om gewoon te zeggen, nee, dat trap ik niet in.
0: Nee, En een beetje aan elkaar denken, toch?
1: Nee, vooral de menselijke maat. Dat merk ik elke avond in de show. Ik ga expres naar de voorstellingen altijd met mensen praten en op de foto. En dan pas merk je hoe belangrijk het is voor mensen dat je ze aanraakt, dat je met ze praat, dat je ze in de ogen kijkt. Dat je het voor elkaar doet, weet je wel, in plaats van dat iedereen maar bezig is met zichzelf.
0: Ja, en voor zichzelf.
1: En voor, ja, en die menselijke maat, zoals, en daar heb ik het letterlijk over in de voorstelling. Weet je, in de jaren 70 was dat heel normaal. Was ook heel normaal dat je je soms verveelde. Dat je gewoon op een bankje naar buiten zat te staren. Of dat je de vogeltjes aan het bekijken was. Ja. En dat je liep te fluiten op straat.
0: Ja.
1: Nu is iedereen zit in zijn telefoon.
0: Telefoon, computer, tv, alles eromheen. En er is bijna geen andere omgeving meer, andere wereld voor ze.
1: Maar die is er wel, hè. Dat heet de echte wereld. En die is gewoon zodra je... Ik heb echt iemand die nu is gedwongen, haar telefoon mag ze niet meer kijken. Dus ze heeft zichzelf echt gewend. Dus als ze op een soort dieet gezet van alleen 's ochtends 1 uur op haar telefoon om mail te checken en nieuws. En dan gaat de telefoon uit.
0: Ja.
1: Nou ja, ze ging een wereld voor me open. Ik zag opeens, oh, we hebben bloemetjes in de berm. En hé, de buurvrouw heeft haar anders gedaan. En loopt dat kind maar te huilen, weet je. Opeens zie je de echte wereld weer.
0: Ja.
1: En dat moeten we eigenlijk allemaal doen.
0: En koesteren, want nu kan het nog.
1: Nu kan het nog, want je weet het net als ik. Opeens is iemand dood en denk je, heb ik die eigenlijk überhaupt nog gesproken, joh, de laatste 6 maanden?
0: Ja.
1: Nou, eigenlijk kan dat niet, hè. Dat is eigenlijk gewoon te erg voor woorden.
0: Wat was het weer een feest en fijn om jou gesproken te hebben.
1: Is dat klaar?
0: Of je moeder wil nog meer vertellen, dat is ook prima.
1: Nee, liefde, je hebt gelijk. Het is, ik wil ook helemaal niet opscheppen of zo, maar ik vind het... Leven kan zo mooi zijn en zo rijk. Zeker als je in het theater maakt, doe je ook echt, weet je wel. Ik sta echt te zingen, echt te dansen, echt muziek te maken met echte muzikanten. Er komt niks uit een blikje, snap je?
0: Nee, ja.
1: En daar ben ik zo trots op dat we dat elke keer nog voor elkaar hebben gekregen.
0: En dankbaar.
1: Dus, en echt ook heel dankbaar. Dus dit is mijn afscheid van het theater maken en ik vier dat echt.
0: Ja.
1: Niet met heimwee, maar met trots dat het tot zover is gelukt.
0: Dat het tot zover is gelukt en met een heel mooi team achter je ook in je gezin.
1: Ja, zeker. Want zonder de mensen, weet je, ben je helemaal nergens gekomen.
0: Nee, zeker niet.
1: Dat is echt waar.
0: Karin.
1: Dus straks ben ik al 67 en dan mag je oude mevrouw tegen me zeggen. Dag oude mevrouw, zeg je dan de volgende keer. Laten we dat afspreken.
0: Ja, is goed. Karin, het was een genoegen en een feestje om je weer te spreken.
1: Dankjewel, lieve.
0: Fijne zomer. En, we gaan
1: voor
0: elkaar,
1: iedereen.
0: Ja, en we gaan elkaar zeker later dit jaar nog even spreken, hoor.
1: Oké,
0: gezellig.
1: Oké, gezellig. Doei.
2: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
3: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener die komt ook uit Henrikido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
3: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
1: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ingezond de fit, Patricia Gasta. Dag Patricia.
1: Hoi Lisette.
0: Hoi, welkom weer in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: Nou, een aantal punten. We gaan het over de huisdieren hebben en de olie. Hè? Want essentiële olie, dat betekent niet alleen bij mensen, maar is ook toepasbaar op de dieren.
1: Zeker.
0: En daar hebben we wel eens in het verleden over de richting vuurwerk, oud en nieuw, hebben we het ook wel eens over gehad. Welke toe kan passen, maar er zijn inmiddels nieuwe, zag ik bij jou ook voorbij. Maar.
1: Ja, het is natuurlijk ook wel heel breed inzetbaar. Dus inderdaad voor het vuurwerk, maar ook bijvoorbeeld bij de zomerperiode, de vlooien in de teken, waar je dan aan kan denken. Maar ook als ze bijvoorbeeld lekker in de sloot gaan zwemmen, wat ze nu weer veel gaan doen. Nou, dan heb je echt zo'n natte hondlucht. Nou, dat is niet echt een heel fris luchtje. Dus dan kan je daar ook weer de olie in zetten om allemaal de geurtjes te maskeren en op te heffen.
0: Ja. En er zijn dus weer nieuwe olieën bij.
1: Nou, die waren wel, maar er is wel een speciale dierenlijn. Die je in kan zetten voor de huid, of voor de buik, of voor de beestjes, of voor de luchtjes. Ook huidherstel. Dus die, een andere olie kan je ook gebruiken voor op de dieren, maar die moet je dan sowieso wel verdunnen met de draagolie. Maar er is echt ook een aparte dierenlijn die, ja, denk aan honden, katten, konijnen. Dat soort beestjes.
0: Ja. Ja. Ik heb zelf katten, toch?
1: Ja, ik heb zelf twee katten.
0: Oh ja, pas je daar ook bij toe?
1: Ja, ik heb met name ook zeker zeg maar richting vuurwerktijd. Ik heb één kat die is echt helemaal, dat is echt heel zielig. Die kruipt bijna over de grond. Die is één keer ontsnapt. Voor de oud en nieuw, zeg maar. En die is met 2 dagen later tot thuis gekomen. Dat is echt heel zielig. Maar daar hebben we dus standaard gewoon hele aardende, ontspannen, kalmerende olie in de douche. En dan zie ik hem, die andere ook wel hoor, maar de ene wat meer. Dan zie ik ze echt helemaal gestrest binnenkomen. En binnen 1-2 minuten zijn ze weer helemaal ontspannen. Dus dat is heel fijn. Daar zet ik me sowieso altijd voor in. Maar we hebben ook één kat, dat is een brok, dat is de andere kat, dat is een beetje een brokkenpilootje. Dus die heeft al 2 keer een gebroken middenvoetspootje gehad. Nee, je kan niet echt zeggen hand of voet, hè, maar voorkant, ja. Pootje, dus daar doen ze gewoon niks aan bij de dierenarts. Ja, pijnstilling, maar niet, dat zetten ze niet of zo.
0: Ja, kan een moeilijk gipsen, hè, dus dat...
1: Ja, en het was dan zeg maar 2 keer, nette breuk doen ze dat aan. Maar daar heb ik dus de olie op gesmeerd. Dus voor de pijn, maar ook voor sneller herstel van de botten. Dus dat is heel fijn en dat is ook een olie die als ze dan oplikken of wassen, kan gewoon geen kwaad.
0: Okay.
1: Dus dan heb ik meerdere keren ingezet. Maar ook bijvoorbeeld als ze last hadden van hun buik of... kijk, als ze weer muisjes eten of vogeltjes of beestjes of ze hebben gewoon een keer diarree. Ja, je weet ook niet altijd wat ze buiten eten in de natuur.
0: Nee.
1: Dan kan het wel eens zijn dat ze diarree hebben of een beetje last van hun buik of spugen. Ja, daar zet ik dan ook de olie in, hè. Dus tegen misselijkheid of voor een rustigere buik. Ja, net als eigenlijk bij de mens kan je dat ook voor de dieren doen.
0: En nu het mooie weer wordt, hè. Nou ja. Teken blijft eigenlijk het hele jaar door wel belangrijk, vlooien en teken. Maar ja, nu het steeds warmer weer gaat worden, is het nog belangrijker natuurlijk, meer aandacht.
1: Voor de dieren?
0: Ja, voor de dieren. Heb je daar ook dan olie voor die je dan toepast?
1: Wat bedoel je precies, Lisette?
0: Nou, een olie smeren over de vacht voor het vlooien en teken dat het tegenhoudt.
1: Oh zo, ja zeker. Ja, je hebt wel echt wel meerdere olie die je in kan zetten. Titri is eigenlijk wel een heel bekende olie, hè?
0: Ja.
1: Voor de beestjes, dus ook bij kinderen in de school gaan, maar ook voor de honden en katten. Je hebt daar een mix van verschillende olie die je kan toepassen. Dus je kan het of via jou op de vacht aaien, of je kan bijvoorbeeld een spray maken, dus dat je gewoon lekker dat over de vacht heen sprayt. Wel altijd even opletten op de ogen, dat het niet in de oogspuit of in de oren. Dat is niet nodig, maar het is niet dat het zo kwaad kan, maar het is gewoon niet de bedoeling.
0: Uit voorzorg goed opletten. Ja.
1: Maar weet je, als je dat gewoon lekker via je eigen beestje, dan is dat prima. En ik heb bijvoorbeeld ook met, nu hebben we het over de kleine huisdieren, maar ook de grotere dieren zoals aarde en zo, heb ik ook wel geregeld dat ik die een bodyscan heb gedaan. Maar ook voor vliegen. Ja, ik ben even het woord kwijt. Je hebt ook van die beestjes die gaan in de poten van de paarden zitten. Het heeft een naam. Maar daar kan je dus de olie behandelen. Nou ja, in ieder geval, dat is een best wel een hardnekkig beestje.
0: Bij de paarden, zei je?
1: Bij de paarden. Dat is echt een beetje bekend in de paardenwereld ook. Degene die nu luisteren, die denken, oh, dat is dat. Ja, dat is waarschijnlijk, maar ik kom even niet meer op de naam. maar daar kan je dus bij de olie ook gericht op inzetten en dan lekker elke dag sprayen. Dat je dat een beetje afweer, maar ook behal. Dus dat is heel fijn. Ja, verder heb je natuurlijk, wat heb je nog meer qua huisdieren? Konijntjes, cavia's. Nou is het wel zo dat je niet alle olie alle beesten kan smeren. En je hebt bijvoorbeeld ook, wat je wel bij honden en katten kan doen, maar weer niet bij, ik zeg maar wat, cavia. Maar dat heeft met het gewicht te maken. En het is niet zo dat je bepaalde olie op alle beesten niet kan doen. Dat is ook weer een beetje afhankelijk per beest.
0: Ja. Nou.
1: Kijk, een paard weegt natuurlijk meer dan dat wij wegen. Dus die kan weer meer hebben als een kat van 75 kilo.
0: Ja, en een hond inderdaad. Ja.
1: Ja.
0: Nou ja, mochten vragen zijn, lisetteprager@gmail.com. En dan kunnen we het de volgende keer nog wel eventjes bespreken als huisdieren nog en olie vragen zijn. En ja, Patrice Ooyonbeek is jouw Instagram en oliebeleving.nl is jouw website. Dus daar kunnen ze ook terecht en dan kunnen ze jou ook benaderen voor vragen.
1: Mag altijd, zeker. Ja.
0: En dan hadden we nog twee dingen. Nou, het wordt mooi weer. Ik net ook al, niet voor onze huisdieren, Floy en Teken en voor ons. Maar mensen gaan ook weer meer naar buiten sporten en dat soort dingen. En dan wilde ik ook weer even benieuwd over de voeding en de drankjes die we eventueel tot ons kunnen nemen. Voor de spieren, hè?
1: Ja, het is heel fijn als je bijvoorbeeld de extra aanvulling voor je spieren hebt. Dus de proteïne is natuurlijk wel bekend. Maar wat minder bekend is misschien zijn de aanvullende aminozuren en de enzymen. Wat gewoon heel fijn is wat je of tijdens of voor of na het sporten in kan nemen. Je hebt bijvoorbeeld de aminowise. En de aminowise, dat zijn de aminozuren zorgen voor de bouwstenen van je eiwitten in je spieren. Dus je kan denken aan herstel van je spieren, aan energie, maar ook de aanvulling. Want als je ze weet, dan verlies je natuurlijk ook stoffen. En dan is het gewoon goed om aan te vullen.
0: Ja, amino-lijfzuren, zei je.
1: Amino-wise, ja. En dat is een poeder. En dan kan je gewoon een half schepje bijvoorbeeld van liefde doen. En zo'n beetje een zoet, een beetje wat zoetig. En dan kan je gewoon lekker in je liter water mixen. En dan kan je het gewoon lekker drinken.
0: Ja.
1: En ook fijn als je bijvoorbeeld de hele dag aan het werk bent of de hele dag op pad. Bijvoorbeeld een drinkfles maken met wat erin. Ook gewoon voor je hydratatie, je oplettendheid. Ik drink bijvoorbeeld al heel veel water. Dus dan is het soms net even lekker weer even wat anders. Waardoor je merkt dat het ook wat fitter en wat scherper blijft.
0: Ja, dat je niet alleen het flauwe water hebt.
1: Ja. Dus dat is heel fijn. Verder heb je qua supplement wel verschillende... calcium, magnesium bijvoorbeeld, maar ook daar heb je verschillende supplementen voor, zeker voor je spieren en je gewrichten, om daarin te ondersteunen. Je hebt bijvoorbeeld de BLN, die staat voor botten, spieren en ligamenten. En ligamenten zijn van je weken delen, dus je tussenwervels, schijf en dat soort. Dan heb je bijvoorbeeld de zilverzuim. Het is ook heel goed voor je immuunsysteem, je hormoonstelsel, maar ook de spieren en je botten. Dan heb je de supercal, dus dat is bijvoorbeeld een supplement met onder andere calcium en magnesium. Dat is ook weer fijn voor je hormoonstelsel, je stelsel, je botten, je spieren. Dan heb je magnesium. Nou, magnesium is ook wel voor veel mensen bekend. En dat is ook wel een supplement, zeker voor vrouwen en ook zeker met richting de overgang of in de overgang.
0: Ja, de hormonen, daar komen zo op terug inderdaad.
1: Ja, om daar nog inderdaad een boost aan te geven. Dus magnesium is ook wel iets wat fijn is en ook voor de nachtrust, hè? Ja. Maar ook voor herstel.
0: Ja, ja, is helemaal goed. Nou, mooi. En dan
1: zijn er nog meer hoor, maar dit is even paard. Nou, ja.
0: Gewoon even, ja, dan zijn we er weer een beetje bij. En je zei het net al natuurlijk hè, over de hormonen en de vrouwen. Daar wilde je het ook nog even over hebben, hè?
1: Ja, dat is wel leuk, want het is best wel voor, voor vrouwen die zeg maar in het voorstadium zitten van de overgang. Hè, dat je soort de perimenopauze, zoals we het nu noemen. Voordat je echt in de overgang zit, heb je echt wel een aanloop van een paar jaar naartoe. En daar zitten zoveel ongemakken in en zoveel, moet je dat zeggen, dingen die niet al duidelijk aan te duiden zijn, maar je voelt wel in je lijf dat het niet lekker loopt.
0: Nee, en sommigen denken dat het pas je tweede helft van je leven is, 55ste, maar bij sommigen begint het al eind 20, begint het, hè?
1: Ja, sommigen zitten er al heel vroeg in. Inderdaad, halverwege de 30 hoor je ook wel eens mensen hoor. Die zijn dat is wel echt wat vroeger, maar je lijf verandert constant. Dus dat

0: elke fase, ja, hè, voel je je weer anders. En dan kan je dus ook weer kijken, oké, waar moet ik op letten, wat moet ik laten, wat kan ik juist wel beter doen en wat kan ik juist beter niet doen. Dus waar wij het dan over hebben is een stuk leefstijl, een stuk uitleg over supplementen, maar ook meditaties, uitleg over energie, hoe je denkt, ja, alles wat je negatief eigenlijk denkt of zegt over jezelf. Dat heeft allemaal weer van invloed op je zenuwstelsel, want dat verstoort dan weer eigenlijk de balans. Dus ja, dan maakt die stressstofje aan, waardoor je met de cortisol, ja, je hebt allemaal van die namen voor hormonen, maar eigenlijk komt erop neer dat je dan in een disbalans gaat in je hormonen, bijna alle vrouwen. En aan de hand, hè, in combinatie met verschillende oliën, zorgen kan je daar mee in ondersteunen, maar ook natuurlijk je leefstijl, voeding. We hebben ook een voedingsschema's erin. Ontspanning is heel belangrijk. Ga lekker de natuur in, dat soort dingetjes. Ja, dat is gewoon heel fijn om je hormonen daarin te ondersteunen. En dus daar hebben we een programma nu op bedacht.
1: Ja, en hoe kunnen we dat gaan volgen?
0: We zijn er nu met eentje bezig. Ja, mensen kunnen zich aanmelden als ze zeggen van nou, ik wil daarmee starten. Dan kunnen ze mij sowieso contacten. En we kunnen ook eventueel kijken of we meer voor een bod hebben. Wat heeft de lijf nodig? Wat heeft de behoefte aan? Dus er zijn meerdere opties. We kunnen zich aanmelden via de website of via mijn telefoonnummer. Die staat op de website ook, oliebeleving.nl. Dus we kunnen ze altijd kijken.
1: Goed zo. Leuk. Interessant om weer, Patrice.
0: Leuk, hè?
1: Ja. Ja, ja, zeker. Nou,
0: hormonen zijn gewoon een complex iets.
1: Ja, ja. Dat is sowieso. Dat achtergebleven kindje roepen ze wel eens, hè?
0: Ja. Komt nu wel steeds meer de laatste jaren. Hoor je wel steeds meer mensen dat het wat taboe er minder afgaat.
1: Ja.
0: En dat is heel fijn, want een vrouwenlijf zit gewoon alles in elkaar als lijf.
1: Ja.
0: En ook in de hele medische zorg, hè, de melamine-symbolen, komen ze daar nu ook steeds meer achter. Met heel veel. Net als met het hart.
1: Ja.
0: En ook een ziekenhuis in Amsterdam. Dat een vrouwenhart, hè, dus alle infarct en dat soort dingen, vaak kijken ze in de hoofdwegen van de aderen. Maar bij vrouwen, zeker vrouwen in de overgang, zit het vaak in de zijwegen. En daar zijn ze bijvoorbeeld achter gekomen. Nou ja, dat is toch wel een wereld van verschil natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus nou ja. Alles blijft constant in ontwikkeling.
1: Blijft in ontwikkeling. En dan, dan blijven wij ook elkaar spreken als er ontwikkelingen zijn.
0: Ja.
1: Want ook in de olie is heel veel ontwikkeling, hè?
0: Ja. Ja, weet je wat zo fijn is? Alles is terug naar de natuur. En in de natuur vind je zo ontzettend veel wat je in kan zetten voor je gezondheid. Het is kracht uit de natuur en dat ligt allemaal voor ons neus. Alleen heel veel mensen hebben geen idee.
1: Waar ze moeten beginnen ook.
0: Ja, ergens beginnen. Ja, ja.
1: Dus ergens start maken.
0: En bewustwording van wat smeer ik eigenlijk op mijn lijf, wat neem ik eigenlijk tot mijn lijf, wat neem ik in. Ja, weet je, de meeste mensen hebben geen idee, maar voordat je de deur uitstapt om mee te gaan, heb je vaak al veel chemicaliën op je lijf gesmeerd.
1: Ja.
0: Als je het weet.
1: Nee, dan
0: dan ben je er niet bewust van.
1: Nee. Nou ja, stapje voor stapje open weer vooruit. Hè?
0: Ja, zo is het.
1: Patrice,
0: ja.
1: Dankjewel en we spreken elkaar weer.
0: Jij ook, Lise. Dankjewel.
1: Graag gedaan. Doeg.
2: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
3: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Amsterdam, tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep ongeveer 10 minuten. En ook de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. Een file van 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANBB-verkeersinformatie.

0: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Op de N-terrein in Limmen zijn woensdagavond een auto en een fatbike met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste bevindingen zag de jongen op de fatbike een auto die de richting de voetbalvelden reed over het hoofd. Een aanrijding was daardoor niet meer te voorkomen. De auto liep flinke schade op, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man die wordt verdacht van de verkrachting van een 13-jarig meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen. Het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De Alkmaarse kaasmarkt gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte extreme hitte. Na overleg met de kaasdragersgilde en kaasproducenten vindt de gemeente ook een ingekort programma niet verantwoord. Vrijdag geldt code oranje en kan het kwik ruim boven de 30 graden uitkomen. De gezondheid van kaasdragers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat volgens de gemeente voorop. De eerstvolgende kaasmarkt staat gepland voor volgende week vrijdag. De voormalige katholieke kerk aan het Hoornplein in Schermerhorn maakt plaats voor een appartementencomplex. Woningcorporatie Wooncompany heeft hiervoor overeenkomsten ondertekend met de ontwikkelaars. De kerk wordt nog deze maand gesloopt, waarna de bouw in de zomer kan starten. Met het project krijgt Schermerhorn er 21 betaalbare huurwoningen bij. In de nieuwbouw is nog wel iets van de oude kerk te herkennen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: uitgaansagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Mezzo-sopraan Jasmijn Koren en pianist Emma Verburgt geven op zaterdag 4 juli een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het programma omvat liederen uit opera, musical, kleinkunst en Franse chansons. Het concert vindt plaats aan de Duinweg 12 op de hoek met de Landweg. De avond begint om 8 uur 's avonds. De entree bedraagt €20, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan via info@gekroondinblauw.nl. Meer informatie over de huiskamerconcerten staat op www.gekroondinblauw.nl.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Het dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
2: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
3: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
1: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. De komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt langzamer dan anders op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 13 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80. Voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: volg de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is de liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd elke zondagmorgen om 10:00 in de Ruïnekerk in Bergen. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 28 juni om 10:30. Voorganger is Rob Visser en de muziek wordt verzorgd door Karen Nijdan met viool en Bert Huibers op orgel en piano. Iedereen is van harte welkom. Naar Psalm 139b. Om door God gekend te zijn. Mijn God, jij hebt mijn diepste binnenste gevormd. Jij hebt mij geweven in de schoot van mijn moeder. Ik loof je, ik dank je. Je, dat ik, door jou geschapen, het beminnen waard ben. Een wonder, want door jou tot leven gewekt. Jij kent mij door en door, hebt mij gezien, toen ik nog vormeloos was. Toen heb jij al naar mij gekeken. Te groot voor mij, God, zijn jouw gedachten. Was ik radeloos, nog was ik bij je. Doorgrond mij, God, ken mijn hart, ken alles ervan. Toets mij, weet van mijn verborgen gedachten. Behoed mij voor een verkeerde keuze. Wijs mij de weg die mij leidt naar jou. Van Ine Driessen. Tot zover deze agenda van de kerk in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Lang geleden stond Simon ten Holtz 's avonds wel eens voor zijn bunker, waar hij toen woonde en werkte. Over de ringsloot van de Bergermeer heen te zwaaien naar zijn vriend op de Nesdijk, schrijver Adriaan Roland Holst. Donderdag 4 juni kon iedereen zien hoe de twee mannen elkaar weer in de ogen kijken, ook al zit er 30 meter tussen.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6.

0: let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Chaotica, een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits is grotendeels achter de rug in de regio. Al gaat het nog wel langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 11 kilometer en 15 minuten. Dat komt ook door de wegwerkzaamheden op de A44. Voor veel mensen betekent dat omrijden. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een inwoner van Heilo met zijn huis aan de Zandersnootweg krijgt definitief geen tweede uitrit naar het fietspad bij zijn woning. De Raad van State heeft een verzoek daarvoor afgewezen en geeft de gemeente gelijk. Volgens de hoogste bestuursrechten vormen de woning en de grote achtertuin 1 geheel... en moet hij de bestaande uitrit gebruiken. Met de uitspraak van de Raad van State komt een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen 2 buren. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo. De vrouw wordt sinds februari vermist en ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouwe Boom in Heilo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op zich te melden. De veerdienst tussen Akersloot en Schermer is vanwege de extreme hitte tijdelijk uit de vaart genomen. De pont over het Noord-Hollands Kanaal blijft mogelijk tot en met zondag aan de wal. Volgens de exploitant staat de veiligheid van passagiers en schippers voorop. Reizigers moeten voorlopig omrijden via het Geest of Alkmaar. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bekeken of en zo ja wanneer de pont weer kan gaan varen. De Alkmaarse VVD heeft vragen gesteld over een geldautomaat aan de Achterstraat. Daar is sinds kort weer een automaat aanwezig. In de straat ging eerder een geldautomaat verloren door een plofkraak. Naar aanleiding daarvan zei het college van Alkmaar toen voorzichtig te zijn met het gunnen van automaten op plekken waar eerder een plofkraak is geweest. De VVD wil weten waarom het college nu toch voor een automaat in de Achterstraat kiest.

0: Gaatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: OSB Teun de Jager heeft deze week een bijzondere mijlpaal gevierd. De school ontving de 200ste leerling. Een opvallende prestatie in de meest vergrijsde gemeente van Nederland. De groei van de leerlingenaantal en de waardering van ouders laten volgens directeur Marta van Alphen zien dat nog steeds meer gezinnen de school weten te vinden.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
2: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
1: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
3: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
1: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. De spits lijkt over zijn drukste moment heen te zijn, maar in de regio wordt nog steeds langzaam gereden op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep ongeveer 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verder nog andere plekken waar het langzaam rijdt, zoals de A200 richting Zandvoort. Tussen Zwanenburg en Haarlem 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Denise van den Berg uit Schorrol heeft haar derde Dan Karate behaald tijdens het landelijke Dan-graad-examens van de Karatebond Nederland in Koga-Zaan. Op haar 22e behoort ze daarmee toe tot een selecte groep karateka's in de regio die deze graad heeft bereikt.
2: Yeah.

0: en fraaie items.
1: Huis, tuin en keukenfeitjes.
2: Privéblad.
0: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
1: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
3: Op Radio 80.
4: De Huis, Tuin en Keukenshow.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio maar één file langer dan 5 minuten. Die staat op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 12 kilometer en 15 minuten. Het is daar sowieso al drukker dan anders vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een inwoner van Heilo met zijn huis aan de Zanderslootweg krijgt definitief geen tweede uitrit naar het fietspad bij zijn woning. De Raad van State heeft een verzoek daarvoor afgewezen en geeft de gemeente gelijk. Volgens de hoogste bestuursrechter vormen de woning en de grote achtertuin één geheel en moet hij de bestaande uitrit gebruiken. Met de uitspraak van de Raad van State komt een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen twee buren. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo. De vrouw wordt sinds februari vermist en ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouden Boom in Heilo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op zich te melden. In Dijkenwaard is dinsdagavond het nieuwe college officieel geïnstalleerd. 5 van de 6 wethouders zijn nieuw. Alleen Niels Langendijk blijft aan als wethouder. Tijdens dezelfde vergadering werden ook 5 nieuwe raadsleden beëdigd om vrijgekomen zetels op te vullen. Oppositiepartij DOP was kritisch op het coalitieakkoord en noemde het een kinderavonturenboek vol ambities zonder duidelijke financiële keuzes. De coalitie verdedigt het akkoord. Een motorrijder is woensdagochtend gewond geraakt en aangehouden vanwege een aanrijding op de Bestevaarstraat in Alkmaar. De man kwam rond 10:50 ter hoogte van de Kitmanstraat in botsing met een bedrijfsbus en ging daarna onderuit. De politie hield hem daarna aan omdat hij onder invloed reed. Toch is de man niet meegenomen naar het politiebureau omdat hij eerst verder behandeling nodig had in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

je werkdag in vliegende vaart. Met hits aan de

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de weekenden van 20 en 21 juni en 27 en 28 juni exposeren Stella Burggraaf en Max Hover gezamenlijk in het zomerhuis van Sita en Max Hover in Egmond aan de Hoef. Het zomerhuis bevindt zich op het erf achter de boerderij van Sita en Max en biedt een prachtig uitzicht over de omliggende landschap.
0: Dit is tot aan 12 uur Hits. Aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? Info? @pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Het rijdt opvallend langzaam op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de N207 file vanaf de Keukenhof. 2 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANBB verkeersinformatie.
4: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

je morgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band!

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Wanneer een iep besmet is met iepziekte, verwijden we deze zo snel mogelijk. Zo voorkomen we dat andere iepen besmet raken en blijft de omgeving veilig. Zieke iepen kunnen namelijk takken verliezen. De kap van zieke iepen vindt plaats van mei tot en met september.

0: Ik weet ook niet wat er gebeurt, maar goed.
1: Deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
0: Oeh, oeh, oeh.
2: Beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem er eens contact met ons op.
3: Hallo.
2: Redactie@rtv80.nl.
1: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
2: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best wakker op Radio 80.
4: En doen we het stil op de radio. Apart.
1: Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. In Alkmaar is woensdag een nieuw soort openbare afvalbak geïntroduceerd. Het gaat om een zogenaamde persafvalbak. Het eerste exemplaar staat op het Ringesplein langs het kanaal. De bak pest het afval samen, zo past er 5 keer meer afval in. Sensoren meten hoe vol de bak is, er zitten ook zonnepanelen op. Volgens wethouder Odiel Rasje is de vernieuwde afvalbak een belangrijke stap in de strijd tegen zwerfvuil in Alkmaar. De gemeente Dijk en Baard heeft nieuwe straatnamen aangewezen voor aanstaande uitbreidingen. Aan de rand van Sint Pancras krijgt de nieuwbouw van het Vrone eiland de naam Framlo. Die verwijst naar de oudste bekende naam van dit gebied. In het stationsgebied zijn namen met een treinenthema gekozen. Mensen komen daar te wonen aan straten met de namen Coupé, Tracé en Entree. Eerder werden hier al machinist en conducteur gekozen. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man die wordt verdacht van de verkrachting van een 13-jarig meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen. Het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De veerdienst tussen Akersloot en de Schermer is vanwege de extreme hitte tijdelijk uit de vaart genomen. De pont over het Noord-Hollands kanaal blijft mogelijk tot en met zondag aan wal. Volgens de exploitant staat de veiligheid van passagiers en schippers voorop. Reizigers moeten voorlopig omrijden via Uitgeest of Alkmaar. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bekeken of en zo ja wanneer de pont weer gaat varen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op zondag 12 juli organiseert de festivalorganisatie een bijzondere en volledig verzorgde middag voor senioren uit Egmonde. Zelfs aan vervoer, zoals een treintje, is gedacht. Met dit initiatief wil de organisatie juist een oplossing bieden voor wie het niet vanzelfsprekend is om evenementen te bezoeken.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Stichting Oase Palliatieve Zorg organiseert op zondag 5 juli een sponsorwandeltocht en een open huis bij Respijthuis Het Huis Het Lioba in Egmond Binnen. Het doel: geld inzamelen voor een elektrische massagestoel.

0: door die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
2: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
2: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
3: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
0: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het archief van de historische vereniging van Schorel wordt ondergebracht in het regionaal archief in Alkmaar. Dat laat de vereniging Schorlo en het archief weten. De collectie van de cultuurhistorische vereniging van Schorel, Goed en Kamperduin, kan daarmee straks ook digitaal worden ingelezen via de website van het regionaal archief. Eerder brachten ook andere regionale historische verenigingen hun archief over naar Alkmaar. Op de N-trein in Limmen zijn woensdagavond een auto en een fatbike met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste bevindingen zag de jongen op de fatbike een auto die richting de voetbalvelden reed over het hoofd. Een aanrijding was daardoor niet meer te voorkomen. De auto liep daardoor flinke schade op, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. Een inwoner van Heilo met zijn huis aan de Zandenslootweg krijgt definitief geen tweede uitrit naar het fietspad bij zijn woning. De Raad van State heeft een verzoek daarvoor afgewezen en geeft de gemeente gelijk. Volgens de hoogste bestuursrechter vormen de woning en de grote achtertuin één geheel en moet hij de bestaande uitrit gebruiken. Met de uitspraak van de Raad van State komt er een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen twee buren. De Alkmaarse kaasmarkt gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte extreme hitte. Na overleg met het kaasdragersgilde en kaasproducenten vindt de gemeente ook een ingekort programma niet verantwoord. Vrijdag geldt code oranje en kan het kweken ruim boven de 30 graden uitkomen. De gezondheid van de kaasdragers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat volgens de gemeente voorop. De eerstvolgende kaasmarkt staat gepland voor volgende week vrijdag. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Op de plek waar vroeger de Adelbertuskerk stond, krijgt een historisch glas in loodraam met de afbeelding van Sint Adelbert een nieuw thuis. De onthulling vindt plaats op donderdag 25 juni om 3 uur 's middags bij het nieuwe appartementengebouw Adelbertushoef.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Volg de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is de liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 28 juni om 10:30. Voorganger is Rob Visser en de muziek wordt verzorgd door Karen Nijdam met viool en Bert Huibers op orgel en piano. Iedereen is van harte welkom. Naar Psalm 139b. Om door God gekend te zijn. Mijn God, jij hebt mijn diepste binnenste gevormd. Jij hebt me geweven in de schoot van mijn moeder. Ik loof je, ik dank je. Je, dat ik, door jou geschapen, het beminnen waard ben. Een wonder, want door jou tot leven gewekt. Jij kent mij door en door, hebt mij gezien. Toen ik nog vormeloos was, toen heb jij al naar mij gekeken. Te groot voor mij, God, zijn jouw gedachten. Was ik radeloos, nog was ik bij je. Doorgrond mij, God, ken mijn hart, ken alles ervan. Toets mij, weet van mijn verborgen gedachten. Behoed mij voor een verkeerde keuze. Wijs mij de weg die mij leidt naar jou. Van Ine Driessen. Tot zover deze agenda van de kerk in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Dit is de nieuwe Kust- en Duintrekker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: De grafiekgroep Bergen bestaat 50 jaar en viert dat met een speciale tentoonstelling in de tuinzaal van Museum Kranenburg. 9 kunstenaars toonden elke week een nieuw werk, geïnspireerd op een bekende persoon of een plek uit Bergen.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Pace. Dit programma biedt een platform aan nieuwe onbekende.

0: Door bergingswerk viel op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Velzen. 3 kilometer en 10 minuten, want er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. Het archief van de historische vereniging van Schorel wordt ondergebracht in het regionaal archief in Alkmaar. Dat laat de vereniging Schorondlo en het archief weten. De collectie van de cultuurhistorische vereniging van Schorel, Goed en Kamperduin, kan daarmee straks ook digitaal worden ingelezen via de website van het regionaal archief. Eerder brachten ook andere regionale historische verenigingen hun archief over naar Alkmaar. Op de N-terrein in Limmen zijn woensdagavond een auto en een fatbike met elkaar in botsing gekomen. Volgens de eerste bevindingen zag de jongen op de fatbike een auto die richting de voetbalvelden reed over het hoofd. Een aanrijding was daardoor niet meer te voorkomen. De auto liep daardoor flinke schade op, maar niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding afgehandeld. In Dijk en Waard is dinsdagavond het nieuwe college officieel geïnstalleerd. 5 van de 6 wethouders zijn nieuw, alleen Niels Langendijk blijft aan als wethouder. Tijdens dezelfde vergadering werden ook 5 nieuwe raadsleden beëdigd om de vrijgekomen zetels op te vullen. Oppositiepartij DOP was kritisch op het coalitieakkoord en noemde het een kinderavonturenboek zonder duidelijke financiële keuzes. De coalitie verdedigde het akkoord. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heiloo. De vrouw wordt sinds februari vermist en er ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouden Boom in Heiloo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op om zich te melden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.
2: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: Iedere week komen kadetten en aspirantenleden van 9 tot en met 17 jaar bij elkaar op ons korpsschip om verder te werken aan hun hobby. Alles op en om het water. Zodra het weer het toelaat, doen we de praktijk op het water met zeilen, roeien, zwemmen, motorboot varen. En in de koude wintermaanden hebben we theorielessen over nautische onderwerpen zoals zeekaarten, kompas, splitsen en knopen, onderhoud en eigen materiaal. Korpsmiddags Zeekadet Korps Heerengewaard aan de Westdijk 2 in Heerengewaard. Wanneer? Op zaterdag van 12 tot 4 uur 's middags.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Door de aanhoudende warmte neemt de kans op blauwalg in sloten, vijvers, plassen en ander open water toe. Vooral in stilstaand of langzaam stromend water kunnen blauwalgen zich snel ontwikkelen, wat gezondheidsrisico's met zich mee kan brengen.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.
2: It's not time to make a change. Just relax.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A9 naar Amstelveen, voor knooppunt Velzen. 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Boekhandel Thomas en Bibliotheek Bergen verwelkomen zondag 28 juni journalist, schrijver en presentator Twan Huis. De aanleiding voor dit bezoek is het verschijnen van zijn nieuwe boek Het Droompad.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Radio 80 Hitdossier. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
2: In Alkmaar is woensdag een nieuw soort openbare afvalbak geïntroduceerd. Het gaat om een zogenaamde persafvalbak. Het eerste exemplaar staat op het Ringersplein langs het kanaal. De bak perst het afval samen, zo past er 5 keer meer afval in. Sensoren meten hoe vol de bak is, er zitten ook zonnepanelen op. Volgens wethouder Odiel Rasje is de vernieuwde afvalbak een belangrijke stap in de strijd tegen zwerfvuil in Alkmaar. De gemeente Dijk en Baard heeft nieuwe straatnamen.

meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen. Het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De veerdienst tussen Akersloot en de Schermer is vanwege de extreme hitte tijdelijk uit de vaart genomen. De pont over het Noord-Hollands kanaal blijft mogelijk tot en met zondag aan wal. Volgens de exploitant staat de veiligheid van passagiers en schippers voorop. Reizigers moeten voorlopig omrijden via Uitgeest of Alkmaar. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bekeken of en zo ja wanneer de pont weer gaat varen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: 80 Uitgaansagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.
0: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag op.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke opvang van de Oekraïense ontheemden in Hotel Nassau aan het Wijkplein 4 in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2026 en wordt met een jaar verlengd. Met de mogelijkheid tot nogmaals een verlenging van 1 jaar.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Kunstenaarscentrum Bergen opent op zondag 5 juli de tentoonstelling Het Maaiveld in Huizen Kranenburg. 76 deelnemers tonen het landschap in woord en beeld, in duo's en beeldende kunstenaars en dichters.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het archief van de historische vereniging van Schorel wordt ondergebracht in het regionaal archief in Alkmaar. Dat laat de vereniging Schorlo en het archief weten. De collectie van de cultuurhistorische vereniging van Schorel, Goed en Kamperduin, kan daarmee straks ook digitaal worden ingelezen via de website van het regionaal archief. Eerder brachten ook andere regionale historische verenigingen hun archief over naar Alkmaar. Op de N-trein in Limmen zijn woensdagavond een auto en het vet

geen tweede uitrit naar het fietspad bij zijn woning. De Raad van State heeft een verzoek daarvoor afgewezen en geeft de gemeente gelijk. Volgens de hoogste bestuursrechter vormen de woning en de grote achtertuin één geheel en moet hij de bestaande uitrit gebruiken. Met de uitspraak van de Raad van State komt er een einde aan een jarenlang slepend conflict tussen twee buren. De Alkmaarse kaasmarkt gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte extreme hitte. Na overleg met het kaasdragersgilde en kaasproducenten vindt de gemeente ook een ingekort programma niet verantwoord. Vrijdag geldt code oranje en kan het kwekerij boven de 30 graden uitkomen. De gezondheid van de kaasdragers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat volgens de gemeente voorop. De eerstvolgende kaasmarkt staat gepland voor volgende week vrijdag. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Hier begon voor hen een weg zonder terugkeer. Dat waren de indringende openingswoorden van burgemeester Jaap Bont. Vorige week donderdag op de dag dat Jaliskamp Schorrel werd herdacht. 11 juni is die dag. Dan komen de vertegenwoordigers van allerlei organisaties uit het hele land bijeen bij het monument naast de plek waar het kamp was.

0: Rooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Top Rooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Top Rooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Voor de Koentunnel heb je nu 5 minuten vertraging. En op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Noord en Hilversum 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Zwembad De Beek in Bergen organiseert in de zomervakantie van maandag 6 juli tot en met vrijdag 14 augustus zomerzwemlessen voor het A, B en C diploma. De lessen worden aangeboden op maandag tot en met vrijdagochtend.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privé blad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
1: Op Radio 80.
6: De Huis, Tuin en Keukenshow.
7: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A7, Hoorn richting Heerenveen, tussen Wieringerwerf en Brezandijk 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Alkmaar is woensdag een nieuw soort openbare afvalbak geïntroduceerd. Het gaat om de zogenaamde persafvalbak. Het eerste exemplaar staat op het Ringersplein langs het kanaal. De bak perst het afval zelf samen, zo past er 5 keer meer afval in. Sensoren meten hoe vol de bak is en er zitten zonnepanelen op. Volgens wethouder Odile Ras is de vernieuwende afvalbak een belangrijke stap in de strijd tegen zwerfvuil in Alkmaar. Bij de PepsiCo-fabriek in Broek op Lange Dijk is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur brak uit tijdens onderhoudswerkzaamheden in het pand, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. De melding van de brand kwam kort na het middaguur binnen. Vermoedelijk ontstond de brand nadat tijdens de werkzaamheden een vonk oversloeg. De brandweer had het vuur snel onder controle en de oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist tegen een 30-jarige man die wordt verdacht van de verkrachting van een 13-jarig meisje in Alkmaar. Het meisje was vorig jaar van huis weggelopen en ontmoette de verdachte in de binnenstad. Volgens justitie vond de verkrachting plaats op het Bolwerk. De man ontkent de beschuldigingen en het OM noemt de zaak een zeer ernstig zedenfeit. De rechtbank in Alkmaar doet op 7 juli uitspraak. De politie heeft het onderzoek uitgebreid naar de vermissing van de 75-jarige Trudy uit Heilo. De vrouw wordt sinds februari vermist en er ontbreekt nog altijd ieder spoor. Rechercheurs en forensisch specialisten deden onderzoek in de straat De Gouden Boom in Heilo en agenten gingen langs de deuren. De politie hoopt op nieuwe informatie die kan leiden naar de verblijfplaats van Trudy en roept mensen met tips op om zich te melden. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: down on me.
1: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
2: Mezzo-sopraan Jasmijn Koren en pianist Emma Verburgt geven op zaterdag 4 juli een huiskamerconcert aan de Duinweg in Bergen. Het programma omvat liederen uit opera, musical, kleinkunst en Franse chansons. Het concert vindt plaats aan de Duinweg 12 op de hoek met de Landweg. De avond begint om 8 uur 's avonds. De entree bedraagt €20, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan via info@gekroondinblauw.nl. Meer informatie over de huiskamerconcerten staat op www.gekroondinblauw.nl.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jetten had de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In de Bilt is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We openen met Vesta Williams en Once Bitten, Twice Shy. We zijn tot 6 uur bij je, want dit is de Good Afternoon Show. We zijn een programma die jouw dag prettig laat afsluiten. We gaan nu luisteren naar Sarah Larsson. It is the Midnight Sun.

Leos en Vergans. In de tijd dat het nog zo'n studentenbandje was, hè, met Verliefd Zijn. Hier in de Good Afternoon Show bij Radio Tante voor de Kust en Duinstreek. Op deze warme, zonnige donderdagmiddag. Nu met Fats & Small. Jaren geleden scoorden ze deze hit. It is Tonight.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Lang geleden stond Simon ten Holtz 's avonds wel eens voor zijn bunker, waar hij toen woonde en werkte. Over de ringsloot van de Bergermeer heen te zwaaien naar zijn vriend op de Nesdijk, schrijver Adrian Roland Holst. Donderdag 4 juni kon iedereen zien hoe de twee mannen elkaar weer in de ogen kijken, ook al zit het 30 meter tussen.

en de Hotling Bling hier bij Radio 80 voor de Kust en Duimstreek in de Good Afternoon Show. We gaan nu luisteren naar Nadie. Ze scoorde jaren geleden deze hit. Hier is Words op deze warme donderdagmiddag in de Good Afternoon Show.

Shakira en Pure Intuition hier bij Radio 80. We gaan luisteren naar de Puma's, die deden het een keer samen met Snelle. Hele leuke plaat. Hier is Op jou heb ik gewacht.

0: iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. In Alkmaar is woensdag een nieuw soort openbare afvalbak geïntroduceerd. Het gaat om de zogenaamde persafvalbak. Het eerste exemplaar staat op het Ringersplein langs het kanaal. De bak perst het afval zelf samen, zo past er 5 keer meer afval in. Sensoren meten hoe vol de bak is en er zitten zonnepanelen op. Volgens wethouder Odile Ras is de vernieuwende afvalbak een belangrijke stap in de strijd tegen zwerfvuil in Alkmaar. De gemeente Dijk en Baard heeft nieuwe straatnamen aangewezen voor aanstaande uitbreidingen. Aan de rand van Sint Pancras krijgt de nieuwbouw van het Vrone eiland de naam Franlo. Die verwijst naar de oudste bekende naam van dit gebied. In het stationsgebied zijn namen met een treinenthema gekozen. Mensen komen daar te wonen aan straten met de namen Coupé, Tracé en Entree. Eerder werden hier al machinist en conducteur gekozen. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe secretaris-directeur aangewezen. Zijn naam is Ton Hugens en hij is de opvolger van Martin Kuipers, die met pensioen gaat. Kuipers was al sinds 2002 secretaris-directeur van het waterschap. Zijn opvolger beschikt volgens het waterschap over veel ervaring. Hugens heeft eerder ook al voor de organisatie gewerkt. Eind september begint hij als secretaris-directeur. De veerdienst tussen Akersloot en de Schermer is vanwege de extreme hitte tijdelijk uit de vaart genomen. De pont over het Noord-Hollands kanaal blijft mogelijk tot en met zondag aan wal. Volgens de exploitant staat de veiligheid van passagiers en schippers voorop. Reizigers moeten voorlopig omrijden via Uitgeest of Alkmaar. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bekeken of en zo ja wanneer de pont weer gaat varen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

De Boys Town Gang, bekend van Can't Take My Eyes Off of You, maar ze maakten nog meer hitjes, tenminste hitjes. Ze coverden alleen maar platen. Dit was er eentje van Just Can't Help Believin'. We gaan nu luisteren naar de Imagine Dragons. Here is I Bet My Life.

De Lost Frequencies deden samen met James Arthur en dat werd Questions hier in de Good Afternoon Show op deze warme donderdagmiddag bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Heb je net een zware werkdag achter de rug en zit je nu thuis? Gooi even je voeten op de bank of ga lekker buiten zitten in de tuin. Trek jezelf even een blikje drinken open en geniet van Bruce Hornsby and the Range. Hier is Every Little Kiss.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: OSB Teun de Jager heeft deze week een bijzondere mijlpaal gevierd. De school ontving de 200ste leerling. Een opvallende prestatie in de meest vergrijste gemeente van Nederland. De groei van de leerlingenaantal en de waardering van ouders laten volgens directeur Marta van Alphen zien dat nog steeds meer gezinnen de school weten te vinden.

Zeker wijsheid van Miles Smith samen met Niall Horan. Je hoorde Drive Safe hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met TLC, wat staat voor Tender Love and Care. Begin 2000 scoren ze een aantal hits. Dit was er eentje van Waterfalls. Inmiddels gaan we ons ook opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug met deel 2. Laat de radio lekker aanstaan.

0: DT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088-1300-300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmaden een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 25 minuten extra reistijd. Omrijden kan via de A44. En tot slot op de N250 Den Helder richting De Kooi. Tussen de veerterminal en Den Helder 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Good afternoon met

Tina Turner in de Good Afternoon Show op deze warme donderdagmiddag. And better be good to me. We zijn tot 6 uur bij je om jouw werkdag prettig af te sluiten. En dat doen we met heel veel leuke plaatjes. Zoals deze van Samber. Dit is The Homewrecker.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Denise van den Berg uit Schorrel heeft haar derde Dan Karate behaald tijdens het landelijke Dan-graad-examens van de Karatebond Nederland in Koga-Zaan. Op haar 22e behoort ze daarmee toe tot een selecte groep karateka's in de regio die deze graad heeft bereikt.

Katy Perry en Rise hier bij Radio Tachtig voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show. We gaan richting België, doen met de broertjes Clouseau. Hier is Heel Alleen.

Webb van de boyband 198 Degrees. Hij ging later solo verder en het heeft nog geen windeieren gelegd. Getuigen deze plaat Coming Around Again. En zo heb je nog veel meer hits gehad. Geldt ook voor Snelle. Hier is muziek.

0: Ja, waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéplaat.
2: De Huistuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huistuin en Keukenshow.
9: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een kwartier vertraging, de linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44 en dit duurt naar verwachting tot 6 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Het archief van de historische vereniging van Schorel wordt ondergebracht in het regionaal archief in Alkmaar. Dat laat de vereniging Schorondlo en het archief weten. De collectie van de cultuurhistorische vereniging van Schorel, Goed en Kamperduin, kan daarmee straks ook digitaal worden ingelezen via de website van het regionaal archief. Eerder brachten ook andere regionale historische verenigingen hun archief over naar Alkmaar. Bij de PepsiCo-fabriek in Broek op Lange Dijk is donderdagmiddag brand ontstaan. Het vuur brak uit tijdens onderhoudswerkzaamheden in het pand, waarna de brandweer met meerdere voertuigen uitrukte. De melding van de brand kwam kort na het middaguur binnen. Vermoedelijk ontstond de brand nadat tijdens de werkzaamheden een vonk oversloeg. De brandweer had het vuur snel onder controle en de oorzaak van de brand wordt nog verder onderzocht. De tijdelijke bewoners van de Puikman in Castricum mogen weer langer blijven. Daarover zijn ze door de verhuurder geïnformeerd. De flexwoners kunnen nu tot eind november in hun woning blijven. Eerder was al bekend dat de tijdelijke verhuur tot september was verlengd. Op de plek van de tijdelijke woningen moet gebouwd worden, maar door de stikstofregels lukt het voorlopig niet om aan de nieuwbouw te beginnen. De Alkmaarse kaasmarkt gaat vrijdag niet door vanwege de verwachte extreme hitte. Na overleg met het kaasdragersgilde en kaasproducenten vindt de gemeente ook een ingekort programma niet verantwoord. Vrijdag geldt code oranje en kan het kwekerij boven de 30 graden uitkomen. De gezondheid van de kaasdragers, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers staat volgens de gemeente voorop. De eerstvolgende kaasmarkt staat gepland voor volgende week vrijdag. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

Ja, een stukje wegzwijmelen moet ook kunnen op deze donderdagmiddag met Our Last Summer. We gaan luisteren naar Alan Clark. Hier is Let Some Air In, wat op dit moment wel prettig lijkt in deze kokend hete studio.

Talentus deden samen met Nightmare featuring Liam O'Dean. En je hoorde Toe Toe Toe. Ja, een aparte plaats. Een beetje vreemd, maar wel lekker. Kunnen we goed gebruiken op deze donderdagmiddag. We dalen af, terug in de tijd. Doen we met Piet Veerman uit Volendam, uiteraard van de band The Cats. Hij ging solo in de jaren 80 en dit was een van zijn grootste hits. Hier is Sailing Home.

0: is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: In de weekenden van 20 en 21 juni en 27 en 28 juni exposeren Stella Burggraaf en Max Hover gezamenlijk in het zomerhuis van Sita en Max Hover in Egmond aan de Hoef. Het zomerhuis bevindt zich op het erf achter de boerderij van Sita en Max en biedt een prachtig uitzicht over de omliggende landschap.

Alex Warren en The Fever Dream. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de gloeiend hete Good Afternoon Show van deze donderdagmiddag. Voor zometeen eet smakelijk, mocht het allemaal lukken met deze hitte. En geniet van je avond. Hier is Tupac en Dear Mama.

0: waterkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: music.nl.
1: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag, bij knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam, tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10, nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Altijd stralend. Radio 80.
5: En dan nu. De Donderdagdate met Frank Ruiters. Met gezondheidsnieuws,

0: Jack Jones en de Love Boat.
1: We
0: zijn er weer.
1: De Donderdag Date.
0: Dit is de Donderdag Date. Dat is ook gezondheidsnieuwsradio. Want je krijgt hier heel veel informatie die jij kan gebruiken om fit, gezond en mooi te blijven. Interviews over gezond leven en gezondheidsnieuws. En tussendoor lekkere feel-good muziek. Met vandaag in dit programma Cindy de Waard, natuurgeneeskundige en farmaceutisch wetenschapper. Indica Huysma, ortomoleculair therapeut van de praktijk Mayo Auxilio. We spreken met Greetje van den Ede, voetreflexoloog en fytotherapeut. En Eduard de Wilde is er, biohacker, over het balanceren van stress. Dus ga er lekker voor zitten en blijf gewoon de komende twee uur bij ons bij de Donderdag Date. Hier is 5 Star.
2: De Donderdag Date is gezondheidsnieuwsradio.

Lekker hè, dat is Five Star. En Can't Wait Another Minute was dat. Gezondheidsnieuws. Ja, wil jij fitter worden, maar heb je eigenlijk weinig tijd? Een nieuw onderzoek laat zien dat 2 keer per week flink sporten net zo effectief kan zijn als vaker trainen. In de studie volgden 28 deelnemers 8 weken lang een trainingsprogramma op een home trainer. De ene groep trainde 4 keer per week, terwijl de andere groep hetzelfde aantal minuten verspreid over slechts 2 sessies deed. Beide groepen verbeterden hun conditie evenveel, gemeten aan hun maximale zuurstofopname, de VO2 max, en het spieruithoudingsvermogen. Ook andere gezondheidsvoordelen zoals verbeterde spier- en hartfunctie waren vergelijkbaar. Dit suggereert dat het niet per se uitmaakt hoe je je sportmomenten verdeelt, zolang je maar voldoende beweegt. Goed nieuws dus voor de drukke mensen. Zelfs een paar intensieve sessies in het weekend kunnen al veel opleveren. En straks hier bij de donderdagdate Cindy de Waard. Zij is van het boek Zwanger Baby Boefje en de website jouwgezondedarmen.nl. Met haar praten we over het ondersteunen van je lever. En dit is een soort cover, denk ik.

0: contact met Cindy de Waard van jouwgezondedarmen.nl. Hallo Cindy.
1: Hallo Frank. Hallo,
0: welkom bij het programma.
1: Dank je.
0: Een heel erg belangrijk orgaan, naast nieren en zo en blazen, is de lever voor ontgifting. En hoe kun je de lever ondersteunen als die het al zwaar heeft? Want ook vanuit je lichaam zelf kunnen allerlei toxines worden geproduceerd. Naast wat je binnenkrijgt via de lucht en via je voeding en via water. Hoe kun je je lever helpen?
1: Hele goede vraag, ja. Ja, wat je zegt, hè, de lever is eigenlijk ons belangrijkste detoxorgaan. Naast onze nieren. De lever die zet eigenlijk alle giftige stoffen om in stoffen die we kwijt kunnen raken via onze ontlasting of via de urine. Maar ik denk wel dat het interessant is om eens te kijken hoe dat gebeurt. Want bij het detoxen hebben veel mensen een idee dat al die toxines in de lever zitten en die er dan uit moeten met zo'n detox. Maar de lever slaat in principe zelf niet heel veel toxines op en is daarom dus eigenlijk een vrij schoon orgaan. De toxines die na omzetting in de lever niet kunnen worden uitgescheiden via de ontlasting of de urine, die worden uiteindelijk dan noodgedwongen opgeslagen in de vetreserves. Dus als je de lever wil ondersteunen in de detoxfunctie, is het dus belangrijk dat je gaat kijken hoe kan ik de lever zoveel mogelijk ondersteunen in de omzetting van die toxines in stoffen die het lichaam kwijt kan raken. En je kunt ook gaan kijken naar bijvoorbeeld de productie van antioxidanten. Het lichaam produceert zelf heel veel antioxidanten en de lever speelt daarin een hele belangrijke rol. Dus je moet een klein beetje omdenken met wat je dan verstaat onder een leverdetox. Het is eigenlijk meer wat jij ook al een beetje noemde, een leverondersteuning.
0: Ja, nou, ten eerste, wat kun je dan doen om ervoor te zorgen dat de toxines die de lever verwerkt in de stoffen worden omgezet die het lichaam gemakkelijk kan kwijtraken?
1: Ja, nou ja, daar zijn een heel aantal voedingsstoffen belangrijk voor. Dus bijvoorbeeld B-vitamines zijn heel belangrijk voor de omzetting van die toxines in stoffen die het lichaam kwijt kan raken, maar ook zink en selenium. Die ondersteunen die functies van die enzymen die die omzetting doen. En bij die omzetting worden er heel veel wat ze noemen vrije radicalen geproduceerd. Dat zijn stoffen die weer onze cellen kunnen beschadigen. Dus die stoffen wil je zo snel mogelijk onschadelijk maken. En dat kun je bijvoorbeeld weer doen met vitamine C of vitamine E. En de aminozuren die belangrijk zijn voor de opbouw van die lichaams-eigen antioxidanten, zoals glutathion. En dan heb ik het over aminozuren zoals cysteïne en glycine.
0: Dus, en dan kan je lichaam ze kwijtraken. En dus blijkbaar de lever maakt ook zelf antioxidanten aan. Welke zijn dat dan zo'n beetje?
1: Ja, de belangrijkste zijn glutathion en superoxide dismutase. En misschien ken je die termen ook wel. Dus als je kijkt naar de leverdetox, die gebeurt eigenlijk in twee fases. In twee stappen worden die giftige stoffen omgezet in stoffen die wij kwijt kunnen raken via ontlasting of de urine. En van in die eerste fase worden stoffen wat meer wateroplosbaar gemaakt, maar worden stoffen eigenlijk ook giftiger. Dus je wil dat die fase 1 en die fase 2 heel goed op elkaar aansluiten. Alleen als je een ongezonde leefstijl hebt, dan zie je dat die fase 1 sneller gaat lopen en dat die fase 2 een beetje achterblijft. En die tussenproducten die dan geproduceerd worden, die kunnen zich gaan ophopen. En die zijn dus, wat ik zei, giftiger. En dan kun je dus meer schade krijgen aan het lichaam. En juist door die fase 2 dan wat te gaan versterken, kun je zo'n lever detox ondersteunen. En er zijn verschillende kruiden die dat bijvoorbeeld kunnen doen. Je hebt mariadistel of curcuma of artisjok. Dat zijn kruiden die fase 2 stimuleren. Nou, en als je dan tegelijkertijd met gezonde voeding en leefstijl die fase 1 wat tot rust gaat brengen, dan zie je ook dat die leverdetox zich eigenlijk beter kan gaan plaatsvinden.
0: Ja, het kan toch ook zo zijn dat de lever het zwaar heeft in fase 2 door een soort DNA-profiel dat net bij jou anders is dan bij een ander mens?
1: Oh ja, absoluut. Ja, nee, daar zie je nu heel veel. Dat is nu eigenlijk een beetje in opkomst, hè? Dat mensen door middel van een DNA-profiel kunnen gaan kijken wat voor enzymen bij hun beter of misschien juist minder goed werken. En daarin kun je inderdaad zien dat er bepaalde enzymen zijn die bij sommige mensen minder goed functioneren, waardoor ook die leverdetoxpaden wat minder soepel verlopen. Maar dat zit wel in je DNA, dus dat kun je niet genezen. Maar je kunt daar wel met bepaalde suppletie en wat leefstijladviezen rekening mee houden.
0: Kan je dan zo'n kruid als mariadistel, die fase 2 van die lever een beetje helpt, ondersteunt, Kun je dat langdurig innemen zonder dat er problemen gaan ontstaan?
1: Nou ja, je moet met kruiden altijd wel een beetje uitkijken. En ik zou ook wel willen adviseren, zeker als je al medicijnen gebruikt, om met dat soort kruiden een beetje uit te kijken, omdat daar interacties kunnen zijn tussen bepaalde medicijnen en die kruiden. En verder ben ik niet zo'n heel groot voorstander van heel langdurig kruiden gebruiken. Ik wil dat toch ook wel een beetje zien eigenlijk als medicijnen. Die probeer je ook zo kort mogelijk te gebruiken. Dus je wil het lichaam een prikkel geven om iets te verbeteren, om gezonder te worden. Maar na 6 weken gaat het lichaam misschien ook wel een beetje doof worden voor zo'n prikkel. Dus dan... Ik ben meer voorstander van wat meer intermitterend dat soort kruiden inzetten. Dus 6 weken wel, dan even 2 weken niet en dan misschien weer 6 weken wel. Dan dat je dat soort kruiden een half jaar gaat gebruiken.
0: Dat geldt met name voor kruiden, niet voor vitamines, neem ik aan, hè?
1: Nee, het gaat met name om kruiden die interacties kunnen hebben met medicijnen. En ja, die toch bepaalde prikkels geven aan het lichaam. Je wil het lichaam ook de kans geven om te reageren op die prikkels. Dus inderdaad, die zou ik niet heel langdurig inzetten. Maar sommige vitamines en mineralen zijn voor mensen juist heel goed om wel gewoon langdurig te gebruiken.
0: Ja. En dan zou je mariadistel misschien kunnen roleren met kurkuma een tijdje innemen, die je dan misschien even bakt in olijfolie. Want dat is weer een vetoplosbare kruid.
1: Ja, dat is inderdaad een vetoplosbare kruid. Maar de werkzame stof in curcuma, dus dat is het curcumine, die zit niet echt in hele grote hoeveelheden in het curcuma wat we in de keuken gebruiken. Dus als je naar therapeutische doseringen wilt van het curcumine, dan ontkom je er eigenlijk niet aan om dat via supplement te doen. Dus je kunt wel, ik ben groot voorstander van koken met kruiden en het liefst ook verse kruiden. Dus zeker dan ook je curcuma gebruiken en... ook die kruiden roleren met die je in je maaltijden gebruikt. Ik denk dat dat bijdraagt ook aan een goede gezondheid. Maar als je echt naar therapeutische doseringen wilt, dan zul je zeker de curcuma, het curcumine, uit een supplement moeten halen.
0: Ja, goed. Dus zo kun je aardig zijn voor je lever. En natuurlijk niet verder belasten met gifstoffen. Hè? Dus alcohol echt gewoon links laten liggen. Ja. Ook niet echt een glaasje per dag. Ja.
1: Nee. Zeker als de lever belast is, dan moet je heel lief zijn voor je lever. En dat betekent inderdaad geen alcohol en toxische stoffen zoveel mogelijk proberen te beperken. Maar dat is wel een hele grote uitdaging in onze huidige maatschappij. Om toxines zoveel mogelijk te beperken. Maar biologische voeding helpt. Hè? Daar zitten toch wat minder pesticiden op. Regelmatig lekker gaan wandelen in het bos om wat frisse lucht op te doen. En dat draagt allemaal bij aan het verlagen van die toxinebelasting.
0: En natuurlijk stress balanceren. Dat je niet continu piekt in je stress, maar dat je ook momenten hebt op de dag dat je stressniveau heel laag is.
1: Ja, absoluut. Zeker. Ja, heel goed idee.
0: Oké. Nou, hartelijk bedankt voor het meedenken en voor deze ideeën, Cindy de Waard.
1: Graag gedaan.

0: de warme stem van Matteo Brancaleone. Donderdag deed.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuw Deens onderzoek laat zien dat het type koolhydraten dat je eet invloed kan hebben op je risico op diabetes. Wetenschappers analyseerden de eetgewoonten van ruim 42.000 mensen en volgden hen gemiddeld 5 jaar. In die periode kregen 970 deelnemers de diagnose diabetes. Opvallend was dat mensen die meer fructose aten, uit bijvoorbeeld fruit en vezels, een lager risico op diabetes hadden. Daarentegen bleek een hoge inname van glucose juist samen te hangen met een hoger risico. Vooral mensen met andere risicofactoren zoals overgewicht, roken of een zittende levensstijl zagen deze effecten het duidelijkst. Deze resultaten onderstrepen hoe belangrijk een vezelrijke voeding en de juiste koolhydraten zijn voor een goede gezondheid. Een nieuwe studie heeft onderzocht of kruidenpreparaten kunnen helpen bij de behandeling van psoriasis. Wetenschappers analyseerden 20 onderzoeken naar verschillende kruiden, waaronder aloe vera, avocadoolie, kurkuma en indigo naturalis. De resultaten laten zien dat sommige kruiden net zo effectief kunnen zijn als reguliere behandelingen. Vooral indigo naturalis bleek veelbelovend en verbeterde de ernst van psoriasis aanzienlijk beter dan een placebo. Andere middelen zoals aloe vera en avocadoolie waren niet effectiever dan bestaande medicijnen. Volgens onderzoekers kunnen bepaalde kruiden een veilige en natuurlijke aanvulling zijn op de behandeling van psoriasis, maar verder onderzoek is nodig om dat te bevestigen. Straks hier bij de Donderdag Date Gezondheidsnieuws Radio, Ineke Huysma, orthomoleculair therapeut, over de werking van meidoorn en marentak, gunstig voor de functie van je hart. In de tussentijd gaan wij genieten van lekkere muziek.
2: Het Donderdag Date is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Hier is Stephanie Mills.

0: Ja, hallo Frank.
1: Fijn dat je er weer bent. Vandaag twee kruiden die je graag wil belichten. Dat zijn meidoorn en marentak.
0: Ja, dat zijn twee heel mooie producten. Ze zitten vaak samen in één supplement. Omdat producten en stoffen vaak samenwerken en elkaar versterken. En dat is dan ook de reden. Maar ik ga ze wel even om de beurt iets over vertellen.
1: Ja.
0: Ja, ik pak eerst even de meidoorn erbij. Het is mijn lievelingsboom. Wanneer de meidoorn inderdaad in mei in bloei staat, dan weet je toch eigenlijk niet wat je ziet in de landerijen. Het is echt zo'n verschrikkelijke mooie boom. Dus ik zou zeggen, iedereen die dit hoort, ga in mei echt om je heen kijken. Zie je mooie bomen in bloei staan, dan is dat de meidoorn. Ja, een boom ook die echt hier hoort, vind ik. De meidoorn staat bekend dat het hartondersteunend is. En even leuk, vorige week ontmoette ik een mevrouw uit de Oekraïne. En toen ik had verteld wat ik deed, toen was ze met zo'n vertalingsapp bezig. En het eerste wat ze mij liet zien, dat was een plaatje van de meidoorn.
1: Oh.
0: En van meidoornbessen. En toen zei ze, good for your heart, zei ze. Good for your blood, ja. Dus dat was wel heel leuk. Ik denk, ja, dat is in die landen veel bekender dan hier in Nederland.
1: Ja.
0: Maar goed, daar kunnen we
1: bijzonder.
0: Niet voor interviews de verandering in brengen. Want de meidoorn is inderdaad heel goed voor het ondersteuning van je hart. En het verbetert de conditie van de hartspier. En hij maakt gewoon die hartspier krachtiger. En daarvoor wordt vooral meidoorn ingezet. En de meidoorn die verwijt ook de kransslagader. En daardoor is er een betere zuurstofvoorziening van het hart. En dat is natuurlijk heel belangrijk. En het voorkomt ook dat de hartspier gaat verzuren. Dus meidoorn reguleert zeg maar de melkzuurregulatie. Hmm. En daardoor wordt dit product ook vaak ingezet bij letsel aan een hartspier bijvoorbeeld. Hè, hartzwakte of mensen die iets mankeren aan de hartkleppen. Ouderen die nemen hem ook in. Alles, als je ouder wordt, wordt alles een beetje minder sterk, zeg maar. Dus dan is dit ook een heel mooi product. En ook na een hartaanval kan het de hartspier sneller herstellen. Dus dat zijn allemaal heel mooie manieren om meidoorn in te zetten. En er is nog een grote groep die dit meidoorn zou kunnen nemen. En dat zijn duursporters, dus hardlopers en fietsers. Want meidoorn zorgt ervoor dat je, ja, dat je een betere zuurstofopname hebt voor je hart. Dus het is een betere opname van zuurstof. En daar, dat kun je zeker gebruiken als jij je duursport beoefent. Zeg maar.
1: Ja,
0: dus
1: mooi.
0: Je hebt heel veel werkingen. Ja. Nou, okay. En verder zit er in meidoorn nog antioxidanten. Die de bloedvaten beschermen en ook tegen die lipide peroxidatie. En meidoorn bevat ook het stofje OPC. En OPC, dat zijn oligomeren proanthocyanididen. Sorry. En ja, dat is één van de meest krachtige antioxidanten die we kennen. Zulke antioxidantstoffen die worden ook ingezet. Vooral als er een verminderende doorbloeding is. En ze gaan ook nog ontstekingsprocessen tegen. Dus bij atherosclerose en dergelijke begrijp je dat dit hele mooie stoffen zijn om allerlei hart- en vaatziekten toch te ondersteunen.
1: En zijn dan vooral de bessen inderdaad zo heilzaam? Of gaat het meer ook om de stam en de bast, de bessen?
0: Nee, de extracten worden vooral in supplementen, vooral uit de bessen gehaald. Nou, het zorgt dus voor een betere doorbloeding. En dan moet je ook denken aan mensen die de ziekte van Raynaud hebben, weet je wel, met die witte vingers. Hm. Maar ook mensen die last hebben van etalagebenen. Mensen die winterhanden en wintervoeten hebben, kunnen heel goed een supplement nemen met meidoornextract. Denk dan ook zeker aan vitamine D3, dat je dat ook goed op orde moet hebben. Nou, bij aderverkalking en oorsuizen helpt het ook. En het is

0: wat antitrombose, zeg maar. Dus alles wat te maken heeft met je bloedvaten en je hart, kun je heel goed als ondersteuner meidoorn extract inzetten. Ja.
1: En dat andere kruid, marentak, wat is daar precies?
0: Nou, marentak, dat is ook een heel speciaal kruid. Marentak is eigenlijk een halsparasiet, hè? Hij leeft ten koste van een andere boom. En hij zuigt het water en voedingsstoffen dus uit die sapstromen van bomen. Vaak een appelboom, of ik heb hem laatst op een perenboom gezien bij vrienden. Maar hij doodt de boom niet. Dus de boom heeft er misschien wel iets van te lijden. Maar in ieder geval, wij kennen natuurlijk de marentak ook tijdens de kerstdagen. Hè, wat die nogal populair, vooral in Engeland en Amerika. Ik heb vroeger een restaurant gehad, zoals je weet. En dan had ik vaak met de kerst ook een marentak boven de deur hangen. En voordat mensen het restaurant ingingen, moesten ze elkaar eerst tijdens de kerstdagen een kus geven. Dus het heeft een mooie romantische toegevoegde waarde.
1: De mistletoe.
0: Ook dat soort dingen vind ik gewoon ontzettend leuk. Ja. Maar in ieder geval is de marentak, die wordt ook ingezet bij een hoge bloeddruk. Ook bij een slechte bloedsomloop. En wordt ook wel ingezet bij hoofdpijn en concentratieproblemen. En het bijzondere van deze marentak is, deze plant heeft geen vatenstelsel. Dat hebben alle andere planten wel, maar deze plant niet. De voedingsstoffen, zeg maar, die gaan van cel tot cel. En ze bevatten heel veel eiwitten. En ja, ook vitamine C en kiezel en magnesium en calcium. Maar ze bevatten ook twee stoffen. De ene is dat noemen we viscotoxines. En de andere is een lectine. En dat zijn beide heel belangrijke stoffen die kankercellen doden. En die viscotoxine, die maakt de celwand kapot. En de lectine, die remt de celdeling. Hier wordt ook nog steeds heel veel onderzoek naar gedaan. Maar het zijn dus toxines, maar het zijn geen toxines voor gezonde cellen. Dus die reageren er helemaal niet op. Nou, het is natuurlijk ontzettend mooi om zoiets in te zetten bij die vreselijke ziekte kanker. En marentak stimuleert ook nog het immuunsysteem. Dus het helpt verder ook nog, omdat er ook bitterstoffen in zitten. Helpt het ook nog bij spijsverteringsklachten en bij de aanmaak van galsappen. Dus ook weer een vrij breed product. Al die stokjes hierin werken samen met die meidoorn. Heel optimaal.
1: En deze komen vaak samen voor in een supplement? Meidoorn,
0: ja, ze komen vaak samen voor in een supplement. En ook heel vaak wordt er nog knoflook bij gedaan. Het zijn allemaal die stoffen die gewoon heel goed werken voor hart- en vaatziekten. En heel breed inzetbaar. En wat ik sowieso vind met dit soort producten, je kunt ze soms ook even als een kuur inzetten. Wanneer je herstellende bent of wanneer je iets is overkomen, kun je ook eens een keer zeggen van, goh, ik ga eens even dit soort supplementen als een kuur inzetten om mijn immuunsysteem toch weer even te activeren en sterker te maken. En dat.
1: Prachtig. Ja. Nou, dankjewel voor het delen van deze inzichten over meidoorn en de marentak. Ineke Huisman, hartelijk bedankt. Tot de volgende keer.

0: Like You Know is van de Fat Larry's Band. Lekker.
1: Oude disco.
0: Ja, zo kan je het noemen.
2: Dit is de donderdag date met gezondheidsnieuws.
0: Uit een analyse van verschillende wetenschappelijke studies blijkt dat spirulina een positief effect kan hebben op de bloeddruk. Mensen die spirulina slikten zagen hun bovendruk gemiddeld met 4,41 mm kwikdruk dalen en hun onderdruk met 2,84 mm kwikdruk. Dit effect was vooral merkbaar bij mensen met een hoge bloeddruk, met overgewicht en bij 50-plussers. Vooral wanneer de spirulina langer dan 8 weken werd gebruikt. Onderzoekers denken dat spirulina helpt door antioxidanten en stoffen die de bloedvaten verwijden, waardoor de bloeddruk daalt. Daarnaast lijkt het invloed te hebben op het vetmetabolisme en de insulinegevoeligheid, wat ook kan bijdragen aan de betere bloeddrukregulatie. Hoewel de onderzoekers geen grote fouten in de studies vonden, noemen ze het bewijs toch nog matig betrouwbaar. Ze pleiten daarom voor meer onderzoek om de ideale dosering en gebruiksduur van spirulina vast te kunnen stellen. Ja, meer gezondheidsnieuws. Ik heb hier blaadjes vol. Dat komt eraan. Ook straks in het tweede uur. Je hoorde trouwens net ook nog Pino Danjo in het Italiaans met Oké. Het was voor Ineke Haysma. En meer over Ineke vind je op de website www.dedonderdagdate.nl. En dan kom je uit op gezondheidsnieuwsradio.nl. Je kunt alle interviews nog een keer beluisteren en vinden en zoeken. Dus kijk dan maar op, dat is een slimme. En dit zijn de mensen van Sanctuary. I'm Gonna Love Him.

0: We'll be right back after these commercials and news headlines. Stay with us.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
4: Zij zijn, denk ik, de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
3: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwemeer heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: gewoon naar beneden, maar toch even gedaan. Melania. Killing Me Softly.
1: De Donderdag Date.
0: Haar versie. Wat goed dat je er bent trouwens. Het tweede uur van de Donderdag Date.
2: De Donderdag Date is gezondheidsnieuws.
0: En jij bent erbij.

0: zo, een beetje de jaren 70 muziek. Deze man is van acteur, hè? Van Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog wel. Je hoorde zijn Silver Lady bij de Donderdag Date, waar we straks contact leggen met Greetje van den Ede van Praktijk Natuurbalans.
1: Dit is de Donderdag Date met gezondheidsnieuws.
0: Haver staat bekend als een gezonde keuze, maar hoe het vermalen wordt maakt een groot verschil. Canadese onderzoekers ontdekten dat grof gemalen haver beter is voor de bloedsuikerspiegel dan industrieel fijn gemalen haver. De voedingsindustrie gebruikt vooral fijn gemalen haver in ontbijtgranen en andere producten, maar profiteert wel van de gezondheidsclaims rond haver. De studie testte verschillende soorten gemalen haver bij 20 vrijwilligers. De resultaten lieten zien dat grovere haver minder sterke bloedsuikerpieken veroorzaakte dan fijn gemalen haver. Dit komt doordat fijn gemalen haver sneller verteerd wordt en daardoor een hoge glycemische index heeft. Opvallend genoeg leek fijn gemalen haver de eetlust beter te verminderen. Toch concluderen de onderzoekers dat grove haver een gezondere keuze is, vooral als het gaat om het bloedsuikergehalte en de bloedsuikerregulatie. Greetje van der Ede die is er straks en zij praat over het inzetten van aromatherapie bij zwangerschap. Dat hoor je zo meteen bij de Donderdag Date. En ook straks biohacker Eduard de Wilde. Hoe kun je stress balanceren als je gewoon in je leven echt gewoon te veel hebt op je bordje? Er komt continu dingen bij. En wat kan je dan doen om te voorkomen dat het een slechte invloed heeft op je leven en je lichaam? Dat ook straks verder in dit programma bij de Donderdag Date.

0: Gretje van den Ede van Praktijk Natuurbalans is bij ons in het programma. Hartelijk welkom, Gretje.
1: Hallo, dag Frank.
0: Je hebt heel veel waardevolle kennis, enorm veel kennis en ervaring ook met aromatherapie en met fytotherapie, met kruiden dus. Wat kan je aanraden voor mensen die zwanger zijn of een zwangerschapswensen hebben?
1: Ja, er zijn een heel aantal kruiden die je kan inzetten bij zwangerschapswens natuurlijk, bij kinderwens. En dat gaat echt, dat gaat alle kanten uit. Dat kan ook gewoon voedingssupplementen zijn, als tincturen inzetten. Ik heb daar ook al eerder eens over gepraat, dat er een soort hiërarchie is bij het inzetten van kruiden. Dat eigenlijk een infuus maken, een thee maken van een kruid, dat is eigenlijk dat is eigenlijk onderaan de hiërarchie, ook waardevol natuurlijk. Maar dat is een heel zachte manier om fytotherapie in te zetten. En vervolgens gaat men supplementen, gedroogde kruiden maken, heel compact bij elkaar. En dan of eventueel tincturen maken. Dat is een aftreksel van kruiden op alcohol. En dat is al iets geconcentreerder. Dus zeker bij kinderwens gaan we heel wat van die tincturen kunnen inzetten. Om bijvoorbeeld de cyclus te regelen. Of om andere dingen in orde te brengen of in balans te brengen. Zodat een kinderwens zich sneller zou kunnen voltrekken. En dan het hoogste echelon in de hiërarchie, dat zijn de essentiële oliën, dat is de aromatherapie. Ook die kunnen we inzetten bij een aantal aandoeningen, laten we zeggen PCOS, bij oestrogeendominantie, bij een wisselende bloedsuikerspiegel, problemen. Allemaal dingen die kunnen aanleiding geven tot het niet vervullen van die zwangerschapswens. Dat is toch wel heel mooi om die te kunnen inzetten daarvoor.
0: Het is ook wisselend bloedsuikerniveau kan een oorzaak zijn voor het niet zwanger kunnen worden?
1: Ja, absoluut. Okay. Absoluut, ja. Dat is bijvoorbeeld bij PCOS, vrouwen met polycystisch ovariumsyndroom. Daar zien we heel vaak een wisselende suikerspiegel. En ook daar kunnen we dan essentiële olie inzetten. Dus dat is in het Godhandboek Aromatherapie, dat ik samen met dokter Verhels schreef, staan heel wat recepten beschreven die je bij al die verschillende aandoeningen zou kunnen inzetten. Het is te veel om op te noemen nu, maar het is wel belangrijk om te weten dat ook als je dan zwanger zou worden, dat het ook veilig is om een aantal essentiële oliën verder te blijven gebruiken. En dat is toch wel iets wat laten we zeggen dat tot hiertoe heel vaak een taboe is geweest in de complementaire wereld. Dat mensen daar bang van hadden om essentiële oliën, om aromatherapie in te zetten tijdens de zwangerschap. Nu, omdat zwangerschap en fertiliteit één van mijn twee passies is, de fytotherapie en de aromatherapie de andere, heb ik die twee gecombineerd en ben ik op zoek gegaan naar wetenschappelijk onderzoek daarover. En ik was heel blij om daar heel wat over te vinden. En dus heb ik ook een speciaal hoofdstuk daaraan gewijd om mensen die in de zorg zitten, vroedvrouwen, verloskundigen, doula's, huisartsen, gynaecologen, dat die eigenlijk zich kunnen baseren daarop om veilig met essentiële oliën om te gaan tijdens de zwangerschap. Maar ook mensen zelf natuurlijk. Hè. Het is bedoeld dat iedereen op een veilige manier en efficiënte manier die kruiden, die fyto- en die aromatherapie kan inzetten.
0: Ja. En als er nou niet echt sprake is van een bepaalde oorzaak achter het niet zwanger willen worden, hè, zoals die wisselende bloedsuiker, PCOS. Maar je wilt gewoon een goed doorlopen van een zwangerschap waarbij jij zo min mogelijk bovenmatige stress ervaart en het goed gaat met de groei van het kindje. Wat zou je dan kunnen inzetten voor aromatherapie varianten?
1: We gaan zeker en vast eens kijken of de zwangere vrouw in kwestie een voorkeur heeft voor bepaalde geuren. En de geur die het meest naar voren komt, eigenlijk is altijd maar dezelfde, die echte lavendel. is een geur die heel balancerend is naar het zenuwstelsel, waar je tot rust kan mee komen, die ook nog heel wat andere dingen doet, hè, maar die je heel de zwangerschap eigenlijk kan blijven gebruiken. En eventueel ook een citrusgeur erbij, dat kan ook altijd naar gelang de voorkeur van de vrouw. Maar gewoon de essentiële olie van echte lavendel, de lavandula angustifolia, dus op een doekje doen en elke dag meenemen naar het werk bijvoorbeeld en daar af en toe eens aan ruiken en twee keer per dag kan je terug opnieuw een druppeltje toevoegen, dan maakt dat de stressgehalte bij zwangere vrouwen naar beneden gaat. En dat is heel belangrijk naar de toekomst, hè, naar de bevalling toe, naar de gezondheid van de baby toe, voor het complete, voor het geheel eigenlijk. Dus het is beter om daar wel gebruik van te maken als het nodig is, dan om te blijven rondlopen met stressgevoelens. Want dat is niet zo positief voor de zwangerschap en de baby.
0: Ja, juist niet. Dus je hoeft helemaal niet zo bang te zijn voor aromatherapie. Dat is relatief nog mild. Maar zijn er wel bepaalde mogelijke gevaren van dat je dat verkeerd inzet, waar je dan wel voor moet oppassen? Ik denk aan oraal gebruik, ja. Moet je maar niet doen, hè?
1: Ja, nee. Sowieso oraal gebruik. Dat is echt zeker niet tijdens de zwangerschap, ook niet voor kinderen. Dat is in bepaalde omstandigheden onder toezicht van een aromatherapeut of een huisarts. Maar niet voor, zeker niet voor zwangeren. De makkelijkste toepassing is altijd inhalatie. Dus gewoon ruiken aan een druppeltje op een doekje bijvoorbeeld. Of vernevelen in een ruimte met een goede aromastream, aromavernevelaar, een diffuser, zoals men dat ook noemt. Toepassing op de huid kan ook. En dan moet je natuurlijk zien welke essentiële oliën daarvoor geschikt zijn. Je kan dat in een draag. Je mag ze niet letterlijk puur onverdund gaan gebruiken. Die ga je altijd verdunnen in een basis plantaardige draagolie of in een andere lotion of zo. Dus dat zijn allemaal dingen die je eigenlijk wel een beetje moet weten. Het is belangrijk dat je je goed informeert. Hè. Daarom hebben we ook in het Groot Handboek Aromatherapie heb ik dan in de inleiding heel duidelijk vermeld hoe je ze kan gebruiken. Ook in bad bijvoorbeeld, dat kan. Maar ook daar moet je voorzorgsmaatregelen nemen. Moet je die zorgen dat die opgelost worden met een emulgator in het water.
0: Oh ja.
1: Want essentiële olie lossen niet op in het water. Als je die zo in je bad zou doen, zonder oplosmiddel, dan blijven ze bovendrijven. En dan kom je eigenlijk met je huid onmiddellijk in contact met die pure essentiële olie. En dat is niet de bedoeling. Dus je moet daar een emulgator voor gebruiken. En zelf thuis doe ik dat eigenlijk met gewoon room, hè, koffieroom. Gebruik ik om die essentiële olie eerst in op te lossen en dan in het bad toe te passen. Mm.
0: Goeie tip. Heel hartelijk bedankt weer, Greetje, voor je bijdrage van hoe kan je aromatherapie inzetten voor als je zwangerschapswensen hebt of dat als je daadwerkelijk zwanger bent. Heel fijn.
1: Ja, graag gedaan, want okay. Ik vind het heel belangrijk om die mensen ook verder te ondersteunen natuurlijk.
0: Mm-hmm. Ja, fijn.

0: Als ik jou zeg wie dit is, wie dit zijn, dan zeg je, huh, echt? Het is een hele bekende band, maar dit is niet bekend. Joh, dit is Chic. And You Can't Do It Alone. Dit keer een man die zingt, ook bijzonder. Je bent bij de donderdagdate, is goed dat je er bent.
1: De donderdagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
0: Nou, draai je even iets wat een beetje een balladachtig iets is. Straks hier dus Eduard Wilde, hè? Maar dit zijn eerst Cyril Aimé en Diego.

0: Een nieuwe studie suggereert dat ze bepaalde mondbacteriën een rol kunnen spelen bij cognitieve achteruitgang bij ouderen. Onderzoekers analyseren het mondmicrobioom van 115 deelnemers, waarvan 55 een milde cognitieve stoornis hadden. Ze ontdekten dat de bacteriën Neisseria en Haemophilus geassocieerd waren met betere cognitieve functies, terwijl Prevotella intermedia vaker voorkwam bij mensen met een verhoogd risico op Alzheimer en slechtere cognitieve prestaties. Hoewel er geen verschil in stikstofmonoxide-niveaus werd gevonden tussen gezonde en cognitief achteruitgaande deelnemers, vermoeden de onderzoekers dat mondbacteriën invloed kunnen hebben op de hersengezondheid via de verwerking van nitraat. Een gezond mondmicrobioom lijkt dus mogelijk bij te dragen aan een beter denkvermogen. Maar ja, de studie was klein en bestond voornamelijk uit vrouwelijke deelnemers, waardoor vervolgonderzoek nodig is. De onderzoekers adviseren om te kijken naar de invloed van voeding en mondhygiëne op het mondmicrobioom. Mogelijk kan een dieet rijk aan nitraat, zoals groene bladgroenten, helpen om cognitieve achteruitgang te vertragen.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Luchtvervuiling in studentenkamers kan direct invloed hebben op het geheugen en denkvermogen. Zo blijkt uit een studie van de Peking Universiteit. Onderzoekers ontdekten dat fijnstoffen in de slaapkamer de cognitieve prestaties van studenten verslechterden. Wanneer er 's nachts een luchtfilter werd gebruikt, herstelde de cognitieve score. Zelfs bij de fijnstofconcentraties onder de WHO-richtlijnen was er nog steeds een meetbaar effect op de hersenen. Daarnaast vonden onderzoekers verstoringen in het metabolisme van dopamine en histidine. Dat zijn stoffen die zijn belangrijk voor hersenfuncties. Fijnstof verhoogde het dopamine-precursor levodopa met 33% en had invloed op histidine, een aminozuur dat cognitieve prestaties kan verbeteren. Ook verminderde luchtvervuiling de zuurstofverzadiging tijdens de slaap. De studentenkamers in het onderzoek lagen aan een drukke weg en werden 4 dagen blootgesteld aan actieve of nep luchtfilters. Zelfs in kamers waar de fijnstofconcentratie al relatief laag was, bleef het effect op het metabolisme meetbaar. Dit wijst erop dat zelfs kleine hoeveelheden fijnstof schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Ja, dan gaan we straks schakelen naar Eduard de Wilde, biohacker. Die dus ingaat op, dat zei ik net al, stress balanceren. Even de tempo opschroeven. Volgens mij kun je dit gewoon zo meezingen, toch? Of shouten, dat kan ook. Dit is de Michael Zeker Band. En let's all chance. Iedereen dus.

0: Tell your doctor if you've fallen, if you worry about falling, or if you feel unsteady when standing or walking, especially if you are 65 or older. Don't let a fall interfere with your independence. Learn more about preventing injuries at cdc.gov/stillgoingstrong.
1: Eduard Wilde is nu bij ons in het programma. Hallo Eduard.
2: Hoi Frank.
1: Goed dat je te spreken.
2: Ja.
1: Ja, de rol van emotionele stress of mentale stress op de gezondheid is natuurlijk enorm belangrijk. Hè. Er is echt een link tussen de stress en de veroudering die je kan ervaren. Want stress heeft rechtstreeks invloed op je cortisol en ontstekingen in je lichaam. Wat kan je allemaal doen om die rol te verminderen en de impact van stress vooral laag te houden?
2: Ja, dat is een goede vraag. Ik geloof dat het inmiddels een chronische ziekte is die de meerderheid van de mensheid in de westerse wereld op dit moment te pakken heeft. Misschien al heel lang. En dat inderdaad de negatieve invloed ervan is echt gigantisch. Dus daarom zou iedereen op de een of andere manier wel stressmanagement tools moeten ontwikkelen die werkzaam zijn voor jouzelf. Mijn leven is vrij druk. En ik heb twee bedrijven. En ik merk zelf gewoon dagelijks heb ik gewoon veel stress. En ik moet daar inderdaad ontzettend goed op letten. Omdat het anders gewoon niet goed gaat. Een van de zaken die ik altijd doe is een middagdutje. Dat kan natuurlijk niet iedere luisteraar die kan het zich veroorloven op het moment dat je op je werk bent. En je moet daar een middagdutje doen. En dan zullen ongetwijfeld veel mensen je wat raar aankijken. Maar ik heb het geluk dat ik vanuit huis werk. Dus ik kan dan mijn middagdutje doen. En dat combineer ik dan met een app die ik heb. Die gebruik maakt van Binaural Beats. En er zit één track in die app en die heet Rescue. Dat is van Nucalm. Er zijn natuurlijk veel meer apps die gebruik maken van Binaural Beats. Maar dit is een app die bij mij heel goed werkt. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt is dat je hersenen die gaan zich aanpassen, geforceerd aanpassen. Doordat die Binaural Beats die werken met twee verschillende frequenties. En die frequenties zijn net zodanig verschillend dat je hersenen die willen dat synchroniseren. Die willen dat het kloppend wordt. En daarmee word je als het ware geforceerd om in een bepaalde hersengolven terecht te komen. En dit zijn dan de ontspannende hersengolven. Hè? Dus de alpha en de theta hersengolven. En ik merk dat op het moment dat ik dat doe. En dat ik vaak doe ik het ook in combinatie met mijn Neurosonic divan. Dat is een bed waarin vibratoren in zitten, zal ik maar zeggen. En die kan ik dan op een relaxmodus zetten. Dan krijg je een hele aangename trilling door je lichaam. En dat werkt dan ook op de nervus vagus. Die zorgt dat je meer in ontspanning komt. En dat combineer ik dan met die Nucalm app. En dan na 5 of 10 minuten, dan voel ik dat mijn brein tot rust komt. En na 20, 25 minuten is dat echt voor mij een aantoonbaar verschil hoe ik me voel. En kan ik gewoon de hele middag weer presteren.
1: Ik heb zelf een andere app, het is Audacin. En je merkt gewoon dat je hersenen stiller worden. Dus dat stopt.
2: Het probleem met stress is dat je kunt eigenlijk nauwelijks met supplementen of met technologie iets compenseren wat zeg maar in de basis niet klopt. Ik noem wat, op het moment dat je financiële zorgen hebt, of ja, weet je, je moet een bedrijf runnen, er is stress, er zijn allerlei situaties, dingen die gedaan moeten worden, noem het allemaal maar op. Dan kun je met zeg maar enigszins de symptomen bestrijden met dit soort technieken. Maar ik denk

0: dat je sowieso altijd ook het fundament moet aanpakken. En dat doe ik onder andere door de dag goed af te sluiten. Ik weet niet of je dat herkent, maar je hebt nog wel eens de neiging, wanneer je dat niet doet, dat 's nachts alle to-do's door je hoofd gaan spoken. Je hersenen die weten feilloos welke to-do's die je eigenlijk niet bewust bent overdag, die er nog steeds gedaan moeten worden. En op het moment dat je dat opschrijft en je hoofd leegmaakt en nadenkt over, oké, wat zijn de belangrijkste zaken die ik morgen moet gaan doen? En tevreden zijn over wat je deze dag hebt gerealiseerd. En zelfs in combinatie met voelen van dankbaarheid voor wat je die dag allemaal hebt kunnen doen en met wie je allemaal hebt kunnen werken vandaag. Ja. Dat werkt bij mij ook heel goed. Dus het zorgen dat mijn hoofd op orde is voordat ik ga slapen, is denk ik van wezenlijk belang.
1: Klein een soort dagboekje eigenlijk eventjes in, iets opschrijven.
0: Ja, dus het bijhouden van een dagboek waarbij je zeg maar je belangrijkste resultaten van de dag noteert. En ook dat noteren, dat schijnt zelfs een belangrijk effect te zijn. Dat het fysiek schrijven van de dingen die je gedaan hebt en ook het fysiek opschrijven van de zaken waarvoor je dankbaar bent, is iets anders dan bijvoorbeeld wanneer je dat typt of dat je denkt aan dat soort zaken. Dus de handeling op zich is alweer meer effectiever dan eraan te denken. En door dat gewoon systematisch op die manier te doen, kun je een verschil ervaren in stress. En op het moment dat jouw lichaam weet van alles is oké, je mind weet van het is oké, we hebben de zaak goed afgesloten, ik weet wat ik morgen ga doen, ik heb het zodanig ingepland dat ik weet dat ik morgen alles kan afkrijgen. Ja, dat creëert dan een rust die de randvoorwaarden geeft om te slapen. En nou ja, we hoeven geen lang gesprek te voeren over dat slaap een van de meest elementen zijn voor het dealen met stress overdag.
1: Ja, dat is heel duidelijk. Je kan natuurlijk ook positieve affirmaties opschrijven. Hè, van ik heb mijn best gedaan of ik heb deze moeilijke situatie, maar ik doe eraan wat ik kan en elke dag gaat het een klein beetje beter.
0: Ja, en dan raak je de mindset. En wat ik heb geleerd in mijn leven, dat is het hanteren van de Stoïcijnse filosofie. En het idee erachter is dat je je druk moet maken over de zaken waar je invloed op hebt.
1: Precies.
0: En moet dealen met de zaken waar je geen invloed op hebt. En dat in combinatie met het feit dat in heel veel issues die je in je leven tegenkomt, er altijd mogelijkheden in zitten om daar kansen van te maken. En dat heeft mij enorm geholpen met het reguleren van mijn stress in de business. Want op dit moment, als er een issue is, en ik kan je vertellen, er zijn dagelijks issues. Mm-hmm. Dan is mijn automatische reactie nu van oké, hoe kan ik hiermee dealen? Ik zou bijna zeggen, god wat leuk, er is weer een probleem. En we kunnen het gaan oplossen. Ja. En op het moment dat je dat op die andere manier kunt benaderen, in plaats van shit, het overkomt me weer, heb ik dit weer, doen ze mij dit weer aan? Heb je hun weer?
1: Ja.
0: Draai het helemaal om en denk van oké, wat ga ik er nu aan doen? En hoe kan ik er een kans van maken? En dan op het moment dat je het opgelost hebt, de tevredenheid om het opgelost te hebben, dat geeft zoveel mentale rust dat ik dat iedereen kan aanraken. En het boek The Obstacle is the Way kan daar zeer inspirerend in zijn.
1: Ja, goeie. Dat is een hele mooie mindset of filosofie dan.
0: Dat is echt waanzinnig krachtig. En zeker in een wereld waar we alleen maar te maken krijgen met negativiteit op dit moment, is die Stoïcijnse opstelling, denk ik, voor iedereen waanzinnig behulpzaam.
1: Ja, nou, goeie tip. Ja. Eduard, dankjewel. Trouwens, goed om te weten dat je dus met voedingssupplementen niet heel veel kunt bereiken met stress balanceren. Niet echt heel veel, een beetje.
0: Kijk, weet je, magnesium is in mijn ogen een no-brainer. Dat helpt je met je slaap. Het helpt ook met het ondersteunen bij stress. Dus als ik één supplement kan aanbevelen, dan is het magnesium. En je zou ook kunnen proberen met L-theanine. Het werkt bij mij ook uitstekend om daarmee makkelijker in slaap te komen.
1: Ja, goeie.
0: En misschien nog als laatste.
1: Ja?
0: Sommige mensen die zijn gevoelig voor cafeïne. Dat zijn er meer mensen dan ze beseffen. En er is nog wel eens een gewoonte in Nederland om na het eten een kopje koffie te drinken. En op het moment dat je een trage verwerker bent van cafeïne, dan helpt dat niet bij je slaap. Dat heeft echt een negatieve impact. Dus wellicht is het ook een goed idee om gewoon 's ochtends na 10 uur, 11 uur, gewoon geen koffie meer te drinken. En eens te kijken wat dat doet met je ontspanning en je slaap.
1: Ja, zeker. En of je wel of niet het traag verwerkt, dat cafeïne, of het wel of niet makkelijk uit je lichaam gaat, dat is bepaald in je DNA. Hè? Daar kan je geen invloed op hebben. Ja. Oké, Eduard, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
1: Tot de volgende keer.
0: Tot.

0: Kimmy. And together, we are beautiful.
1: Gezondheidsnieuws.
0: Een nieuwe studie suggereert dat magnesium L-treonaat kan helpen bij een betere nachtrust en meer energie overdag. In het onderzoek kregen 76 volwassenen met slaapproblemen 3 weken lang dagelijks een supplement met 1 gram magnesium L-treonaat of een placebo. 2 uur voor het slapen gaan. De deelnemers die magnesium slikten vielen sneller in slaap en hadden meer lichte, rem- en diepe slaap dan de placebo-groep. Daarnaast voelden zij zich overdag energieker, productiever en in een beter humeur. Ook scoorden ze beter op mentale alertheid en algehele fitheid. Hoewel de resultaten veelbelovend zijn, werd het magnesiumniveau van de deelnemers niet vooraf gemeten. Het is daarom nog onduidelijk of de verbeteringen komen door het aanvullen van een tekort of door een direct effect van het supplement. Meer onderzoek is nodig om dat te bevestigen. Een nieuw onderzoek laat zien dat het kruid ashwagandha kan helpen bij vermoeidheid, geheugenproblemen en een betere stemming kan geven. In een studie onder 121 volwassenen die last hadden van een gebrek aan energie en concentratieproblemen, kregen deelnemers 8 weken lang dagelijks 600 milligram ashwagandha of een placebo. De groep die ashwagandha slikte zag verbeteringen in hun geheugen, de concentratie en de alertheid. Deze effecten werden minder zichtbaar bij de placebo-groep. Daarnaast rapporteerden zij minder mentale vermoeidheid en een betere stemming. Ashwagandha staat bekend als een adaptogeen. Dat betekent dat het helpt bij stressregulatie. Onderzoekers vermoeden dat het kruid via de hersenhormoonas invloed heeft op het stresshormoon cortisol en mogelijk beschermend werkt voor de hersenen. Hoewel eerdere studies wisselende resultaten lieten zien, suggereert dit onderzoek dat ashwagandha positieve effecten kan hebben. Vooral bij mensen die zich moe voelen of gestrest. Maar verdere studies moeten nog uitwijzen hoe groot deze voordelen nu precies zijn.
2: This has been another transmission of the Dunderdog Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, thedunderdogdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
0: Kijk even op de website, thedunderdogdate.nl. Tot de volgende keer bij de date. Dan ga je goed weer. Heel veel groetjes. We gaan eruit met George Benson en Beyond the Sea.

0: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwouw bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
6: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9. De Flashback Show.
7: Hi, this is Dean Martin. It really is a pleasure to introduce my newest Capitol recording. And the name of this one is Memories Are Made of This.
8: Sweet, sweet.

0: hartelijk welkom weer bij een nieuwe Flashback Show. Dit was Dean Martin.
1: Mooie jingle aan het begin, hè?
0: Ja.
1: Nooit meegemaakt een artiest met een jingle aan het begin van zijn liedje. Dat is leuk, hè? Flashback Show, de mooiste gauwouwe op je radio. Dit is Vicky Carr. It must be him. Ja hoor, ik ben het helemaal.
2: I tell myself, what's done is done. I tell myself,

Ja, het must be him. Nou, ik ben het weer helemaal niet gerits. Die is er ook weer. Dus ja, alles is weer compleet. Weer, alles weer compleet. Ja, we zijn weer compleet. Oh ja, even voor de luisteraars die nu nog op hun computer, hun laptopje en hun andere telefoontje zitten te prutsen. Hoeft niet meer. We zijn er weer. De FM, die doet het ook weer. Splinternieuwe zender, een hele hoge antenne en zo. Dus het is allemaal weer heel luid en duidelijk te ontvangen. Is dat niet geweldig? Ja.

0: daar zijn we weer met Musical. Dit keer hebben we een liedje uit de Passion genomen. Dus dit noem jij verliefd.
1: Dus dit noem jij verliefd.

0: Ja, dat was hem al.
1: Ja, dat was hem al.
0: Kort liedje, maar wel leuk. Ja, ja, ja, ja, ja. Frans liedje nu, want we hadden over de liefde, maar we gaan wel even flirten natuurlijk, hè?
1: Ja, gaan we flirten?
0: Jazeker. Michel Delpech pour un flirt.

0: Voor een flirt. Ja, nou. Ik hoor helemaal niks meer op mijn koptelefoon, maar dat geeft niets. Het muziekje komt wel op de opnames te staan. Dat zie ik hier op de computer. Klein beetje aanloopproblemen met de nieuwe zender misschien wel. Ik weet het niet. Hoor jij nou wat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Ik hoor ook helemaal niks.
0: Oh. Nou, dat is met de ook wat. Nou wel.
1: Ja, nou horen we weer wat.
0: Ja, we komen er wel uit met z'n tweeën. Joost Breker.

0: Baker. You're a beautiful rose in the morning. En wij zijn vanmorgen ook zeer vroeg ons bed uitgegaan door om dit programma op te nemen. Want het is de rest van de dag is heet, heet, heet.
1: Ja.
0: En we gaan lekker hier in de koele studio zitten. Zo is dat. Come to my tropical island, Casey and the Sunshine Band.

0: jammer dat we hier geen palmbomen hebben. Hè?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Als we van die warme zomers krijgen in de toekomst, is het misschien wel een leuk idee om ze toch te planten. Dan kun je heerlijk onder zo'n palm gaan liggen. Of een hangmatje ertussen. Lijkt me ook wel wat. Never gonna break my stride. Maar

0: Break My Stride. En dan gaan we nu naar Modern Talking. En die zoekt het nog iets dieper in de filosofie. You're my heart, you're my soul.
1: You're my soul.
0: Ja, als mensen dat tegen je gaan zeggen, beetje oppassen hoor.

0: You're my heart, you're my soul. En we hebben een verzoekje voor iemand. En jij weet wel voor wie je ingeeft.
1: Ja, het is voor het zwanenvrouwtje.
0: Het zwanenvrouwtje.
1: Is zo goed voor het zwaantje.
0: Ja, er liggen er altijd bij haar op het gazon. Liggen er twee zwanen. Meestal liggen ze te dutten. Maar ze komen ook bij in de tuin. En dan krijgen ze een lekker hapje.
1: Hapje of drankje.
0: Ja, nou en.
1: Of watertje.
0: Die twee zwanen die worden heel goed verzorgd. En ze vroegen om een plaatje van Elvis Presley. En
1: nou, dan doen we dat toch voor haar.
0: Ja, tuurlijk.

0: speciaal voor het zwaarde vrouwtje.
1: Ja, hè? Ja, van harte hoor. Ja, dat doen we. Mensen die van dieren houden, daar houden wij ook van. Eens even kijken, want we gaan het nog eventjes hebben over de zonneschijn. Want met dit weer moet je wel eens wat plaatjes over de zon draaien. Gigliola Cinquetti heet de zangeres Alle Porta del Sole.

Giglio La Cinquetti, Alla Porta del Sol. En ja, Siska Peters, volgens mij heeft het ooit in het Nederlands gezongen, maar is nergens meer te krijgen. Probeer maar eens een cd van Siska Peters te bemachtigen. Nou, die iets van de best of, de grootste hits of wat ook. Nee, niet te vinden, nee. Jammer hoor. Jammer. Misschien helpt het dat we er wat meer om gezeurd hebben. Wie weet.

0: King Cole. Oh, hey. Ik had toch weer eventjes een weigering op deze microfoon. Ja. Quizás. Wie weet. Maar dat zei ik aan het begin al.
1: Ja,
0: dat
1: wie
0: was Nat King Cole. Dan de Kings. En nou, als er een toepasselijk plaatje bestaat voor vandaag, dan is het deze wel. Sunny Afternoon.
1: Oh ja, Sunny Afternoon. Ja.

0: sunny afternoon in the summertime. Nou,
1: weer in de zomer, zowat.
0: En warm dat het is.
1: Zeker.
0: Ideaal weer om te gaan wassen. Want je kunt de was weer gewoon ouderwets buiten drogen natuurlijk, hè.

0: is heerlijk weer voor de was. En ja, het droogt nou wel met al die zonneschijn. Klein beetje wind misschien. En dan komt het allemaal weer in orde. Deze man liep trouwens altijd met een bel rond als hij ging optreden.
1: Ja, dat hadden wij toen gezien.
0: Ja, en is er een of andere superfan die weet waarom die dat deed? Waar diende die bel voor?
1: Wij weten dat ook
0: niet. Was dat een soort bijgeloof? Of een soort van, hoorde dat bij zijn religie? Of wat dan ook? Ik heb geen idee. Maar dat deed hij altijd. En zelf kunnen we het hem niet meer vragen. Helaas, nee. John Denver.
1: Country.

Denver. Onze country classic zou je kunnen zeggen. Dat was Country Roads, Take Me Home. We gaan naar Italië. En dat doen we met Patty Pravo. Soms presenteert ze programma's voor de televisie. En af en toe maakt ze ook een plaatje, zoals dit. MUZIEK

0: Idea was dat van Patty Pravo. En we gaan naar de hekkensluiter van dit uur.
1: Straks. Ja? Bij de Flashback Show in deel 2.
0: Ja.
1: Gaan we verder met leuke nummertjes.
0: Zoals
1: tot
0: deze.
1: Straks.
2: Geachte plottenbos. Hier volg een baantje van Leni uit de takenstrot. Ik heb er een vlot mopje op gezongen.

hoor. En voor de grap begin ik een lied te lallen. Toen zegt Teun, dat is te gek, wijfie, dat moet je op een baantje knallen. Dus Teun begint te sjouwen met zijn stereo-apparaten. Ja, en ik heb pas dan zingen, hoor. Als je verliefd.

even aan de microfoon.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Kom langs bij Popeye Velvet Music. De oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
5: Elke donderdagavond tussen 8 en 10. En zondagavond tussen 7 en 9.
6: De Flashback Show.
5: En dan nu de Flashback Show.

hartelijk welkom nu bij deel 2. Dit was Room 11 met Hey Hey Hey. Nou gaan we naar Gilbert Bicot.

0: Gilbert Bécoten, en dat was dan Little Love and Understanding. En ik heb op zolder een plaatje gevonden. Dat is nog echt van dat, weet je wel, dat kolengruiskwaliteit. En het is geen hi-fi en het is misschien ook niet eens stereo, maar het is zo'n leuk liedje. Toon Hermans in zijn jeugd met de Jeep van Jansen.
1: In de kromme elleboogstraat is een vreselijk lawaai, omdat Jansen met zijn jeep vandaag van de stal moet. Het is een herrie, een geslinger, een gewalm, een gedraai, non-stop knalprogramma van een oude knalpot. Jansen zelf als de bezitter staat de slinger in de stank, staat te stappelen maar lauw, sjoegen geeft de jeepie. Buurman Nelis zegt ik gooi een scheutje, ja je hem in de tank. Hoe bestaat het zou je zeggen, maar toen liepie. Nelis zegt dat is mijn collega, net zo'n drankwagen als ik. Pa zegt ja, dat doe ik ook als ik ooit te lang voor. Vader Amerikaans van het jeepen is het proto-autotype. En hij pulkt een meter kauwgum uit zijn hangslot. Met Hiroshimiaans geluid, tuft dan het stel het straatje uit. Jeep, jeep, daar heb je de jeep. Daar heb je de jeep van Jansen. Jeep, jeep, daar heb je de jeep.

En ze tuffen door het straatje, even gauw een kleintje rond. Ze halen tante Sjaantje op in het hart van Mokum. Tante Sjaan komt net naar buiten, met een klole in haar mond. Ik heb je jeep niet horen toeteren, maar ik rook hem. Met een aantal broodjes spekel, plopt op de hals. Met een aantal broodjes spekel, plopt op de hals de zit. Met de zure bommen in de rembaculage. Jansen zegt, alvast daar gaat hij, ik zet hem in de eerste gang. Moeder zegt, staat hij niet beter in de garage. Na wat horten en wat stoten, staan ze op de buitenweg. Moeder zegt, zo gaat hij goed, als vader gas geeft. Plotseling wil hij niet meer trekken. Pa zegt, ik zie de accu lekken. Nee, zegt tante, dat is Jantje die geplast heeft. En Jansen trapt op het gaspedaal. Harmonisch zingen ze allemaal. Piep, piep, daar heb je de jip. Daar heb je de jip van Jansen. Piep, piep, daar heb je de jip.

0: piep, piep, daar heb je die giet. Daar heb je die giet, die malle giet.
1: En dan is de ook afgelopen.
2: Ja, we gaan weer naar een musical en we hebben cabaret meegenomen met Wilkomen.

0: Ja, dat was musical Cabaret.
1: Ja, leuk liedje. We gaan even een oudje draaien van Rocco Granata. En iedereen denkt, nou, dat zal weer Marina zijn. Maar dit keer hebben we een heel ander nummer van hem gevonden. En de telefoon van Ingrid begint meteen te protesteren. Die is er niet mee eens. Ja, heel fijn, Ingrid. Dank je wel. Goed, Rocco Granata dus. En dit is een heel oud en heel lief liedje van hem. Buona, buona notte.

Ja, moeilijk aan te komen, die opnames van Rocco Granata. Maar zo nu en dan verdwaalt hij nog wel eens op een verzamel-cd'tje. We gaan naar Elton John. Dat is een hele bekende Goodbye Yellow Brick Road.

Elton John, Goodbye Yellow Brick Road. Ja, ja, Bob Dylan die maakte in eerste instantie allemaal protestliedjes en het was allemaal verkeerd en er was niks dat deugde. En toen zakte die een beetje af en toen begon hij een beetje middelmatige liedjes te maken. En Steeler's Wheel die nam een plaatje op om daar een beetje mee te plagen. Eigenlijk Stuck in the Middle with You.

Ja, Steelers Wheel stak in de middel, OSU. En dan nu Roxy Music met de bekende zanger Brian Ferry. Dance Away the Heartache.

Roxy Music, Dance Away the Heartache. En als je toch aan het dansen bent, doe het dan heerlijk intiem in het maanlicht.

0: Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight. En de country classic, hè? Ja,
1: ja, country classic, hè. Welk heb je nou meegenomen?
0: Hoor je toch? Oh nee, je hebt je koptelefoon. Mississippi van Pussycat.
1: Ah, Pussycat.
0: Ja.

0: country. Ja. Niet uit het Wilde Westen, maar uit het zuiden des Nederlands. En hey, dat was Mississippi van Pussycat. Stukje afzakken.
1: En welke ga je nu doen?
0: Den Haag, hè? Haagse pop, hè?
1: Haagse pop?
0: Ja, Greenfield en Cook.

0: Greenfields and Cook Only Lies. Zo'n mooie. Met die beruchte saxofoon-solo erin. Volgens sommigen is hij zo vals als een kraai.
1: Oh ja, is hij zo vals als een kraai?
0: Ik vind hem altijd mooi.

0: bijna aan het eind gekomen.
1: Ja.
0: En we doen nog één laatste nummertje, toch?
1: Nou, we gaan de tune...
0: We gaan de tune eruit.
1: Ja, met de tune gaan we eruit. Ja, ja, ja. Nee, we hadden eventjes een beetje strijd van... kunnen we nog een plaatje draaien? Ja. Ingrid zegt, nee, dat gaat niet meer. Nou, dan hou ik me dan aan. Want, ja. Zij,
2: oh.
1: Want zij is tenslotte van de productie.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
5: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
4: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6, Muiden richting Lelystad, bij Almere Oostvaarders heb je nu 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Dit is Radio 80. Informatie uit de regio.
1: Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de tijdelijke opvang van de Oekraïense ontheemden in Hotel Nassau aan het Wijkplein 4 in Bergen aan Zee te verlengen. De huidige huurovereenkomst loopt tot en met 31 december 2026 en wordt met een jaar verlengd. Met de mogelijkheid tot nogmaals een verlenging van 1 jaar.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Zaterdagmiddag van 4 tot 6. De Base. Dit programma biedt een platform aan nieuwe, onbekende en lokale bands en muzikanten. Je hoort de muziek van deze bands. Interviews met de bandleden. Of je hoort ze live spelen tijdens de uitzending. Presentator René Bremmers neemt je mee met vergeten klassiekers en onbekende pareltjes. Dus met andere woorden, muziek, muziek en nog meer muziek. Dat wordt aangevuld met de wekelijkse agenda van concerten, festivals, evenementen en een maandelijkse column van Karin Kleinmeer. Tune in op de zaterdag van 4 tot 6 op Radio 80.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedenavond, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De bouw van een woonzorggebouw op het terrein van de voormalige kerk aan de Stationsweg in Heer Hugo Waard mag doorgaan. Dat heeft het college van Dijk en Waard bepaald. Omwonenden maakten bezwaar tegen het ontwerp en dan met name de goothoogte. Het college erkent dat de hoogte niet voldoet aan het omgevingsplan, maar vindt dat niet genoeg om de vergunning te weigeren. Castricum heeft een nieuw bestuursakkoord. Het akkoord voor de komende 4 jaar heet Bouwen aan bloeiende dorpen en wordt dinsdag openbaar gemaakt. Het document staat voor donderdag 2 juli ter vaststelling op de agenda van de gemeenteraad. Tijdens die raadsvergadering zullen ook de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd. Op vrijdag 3 juli ronden de wethouders de verdeling van de portefeuilles af. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de nieuwe secretaris-directeur aangewezen. Zijn naam is Ton Hugens en hij is de opvolger van Martin Kuipers, die met pensioen gaat. Kuipers was al sinds 2002 secretaris-directeur van het waterschap. Zijn opvolger beschikt volgens het waterschap over veel ervaring. Hugens heeft eerder ook al voor de organisatie gewerkt. Eind september begint hij als secretaris-directeur. De veerdienst tussen Akersloot en de Schermer is vanwege de extreme hitte tijdelijk uit de vaart genomen. De pont over het Noord-Hollands kanaal blijft mogelijk tot en met zondag aan wal. Volgens de exploitant staat de veiligheid van passagiers en schippers voorop. Reizigers moeten voorlopig omrijden via Uitgeest of Alkmaar. Vrijdag wordt op basis van de weersverwachtingen bekeken of en zo ja wanneer de pont weer gaat varen. Tot zover het Streekstad Radio Nieuws. Over een half uur is er het nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Volg de agenda van de kerken in Bergen, Egmond en Schorrel. Viering Leven in Vertrouwen. De protestantse gemeente Bergen is een warme gemeenschap. Ze vormt een open netwerk van mensen met een religieuze belangstelling. De christelijke traditie en de Bijbel liggen na aan het hart. In deze kerk is de liefde het hoogste goed en gonst het van vertrouwen in de toekomst. Daarom wordt er het leven gevierd elke zondagmorgen om 10 uur in de Ruïnekerk in Bergen. Elke zomer wordt er een serie van 10 zondagvieringen gehouden in het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. Deze zijn op oecumenische leest geschoeid en worden altijd door bijzondere voorgangers geleid. Ze proberen Bijbelse verhalen actueel naar het nu te vertalen. Dit jaar is het thema Zand en Zee. De eerste dienst is zondagmorgen 28 juni om 10:30. Voorganger is Rob Visser en de muziek wordt verzorgd door Karen Nijdam met viool en Bert Huibers op orgel en piano. Iedereen is van harte welkom. Naar Psalm 139b. Om door God gekend te zijn. Mijn God, jij hebt mijn diepste binnenste gevormd. Jij hebt me geweven in de schoot van mijn moeder. Ik loof je, ik dank je. Je, dat ik, door jou geschapen, het beminnen waard ben. Een wonder, want door jou tot leven gewekt. Jij kent mij door en door, hebt mij gezien, toen ik nog vormeloos was. Toen heb jij al naar mij gekeken. Te groot voor mij, God, zijn jouw gedachten. Was ik radeloos, nog was ik bij je. Doorgrond mij, God, ken mijn hart, ken alles ervan. Toets mij, weet van mijn verborgen gedachten. Behoed mij voor een verkeerde keuze. Wijs mij de weg die mij leidt naar jou. Van Ine Driessen. Tot zover deze agenda van de kerk in Bergen. Kerkradio 80 wenst u een gezegende en bezinningsvolle week.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Want er zit Vivian Rijs. Dag Vivian.
1: Hallo, hallo.
0: Oh, welkom in de uitzending.
1: Dankjewel.
0: We hebben elkaar in het verleden, toen jij startte volgens mij met je platform, elkaar wel gesproken. Maar ja, dat kan ik me niet meer echt voorhalen wanneer het is geweest.
1: Nee, lang geleden in ieder geval.
0: Ja, ja. En inmiddels gaat het best wel goed met je platform, hè? Je bent er echt van gegroeid.
1: Ja, ja, er is een hoop bijgekomen ook. Dus het platform toen wij elkaar ontmoeten is denk ik een jaar of 10 geleden. Toen deed ik inderdaad bij Viv Online mijn platform met name en online cursus. Maar ja, inmiddels doe ik dat eigenlijk helemaal niet meer. Maar juist alles, het ondernemen daaromheen. Dus magazine ben ik vorig jaar, het Hormonen Magazine. Ik schrijf boeken en ik heb een zwembedrijf voor vrouwen, speciaal voor vrouwen.
0: Ja, wat mooi is dat. Waarom ben je dit ooit gestart? Miste jij ook iets in je omgeving of werd te weinig aandacht aan besteed? Hoe voelt het voor jou?
1: Ja, ja, kijk, ik heb zelf een hele hormonale reis voor de rug. Toen ben ik ongeveer 15 jaar geleden echt daar mijn werk van gaan maken. En heel veel studies gaan doen. En toen ging ik deed ik heel veel één op één ook. Mensen helpen, hè, consulten geven. Maar op een gegeven moment merkte ik, ja, ik kom uit een ondernemersfamilie. Ik heb gewoon ondernemersbloed in me. Dus ik wil eigenlijk gewoon wat meer dan dat. En ik kreeg zoveel vragen. Ik schreef ondertussen wel boeken. Maar ik kreeg zoveel vragen van de mensen die ik hielp. Van, oké, maar welke supplementen moet ik dan slikken? En wat moet ik dan doen? En toen dacht ik, ja, dan kan ik het misschien beter zelf gaan maken.
0: Ja,
1: en ik had een heel goed... Ja, en ontwikkelen, ja. Dus ik had een hele fijne, hele lieve vriend, eigenlijk een beetje mijn mentor, die uit de supplementenbranche kwam en ook echt weet hoe je moet formuleren en heel veel weet over hormonen. Dus die heeft mij geholpen. Dus, en ja, zo zijn we Fit Support gestart 5 jaar geleden.
0: Ja, en hoe mooi is dat? En ja, je zei buiten de uitzending, inmiddels heb je het tweede magazine al uitgebracht.
1: Ja, al bijna. In juni komt de derde editie al.
0: Oh,
1: ja.
0: Wauw.
1: Ja. Ja. Dus heel erg leuk. Ja, wat ik miste is dat er... En ik hoorde vaak ook terug van vrouwen die zeiden... Ja, ik ben niet echt een lezer. Ik wil niet een heel boek lezen over hormonen, maar ik wil er wel over weten. En toen dacht ik, ja, dan moeten we er gewoon een magazine alleen maar over alles rondom hormonale gezondheid en vrouwengezondheid maken. En zo gezegd, zo gedaan. En het eerste was een gokje, maar het was binnen 3 weken bijna overal uitverkocht in de winkels. En toen dachten we, oké, we hebben dus iets in handen wat vrouwen leuk vinden. Dus we hebben 2 editie gemaakt en nu in juni, eind juni, komt de 3e editie uit. Lekker voor mee op vakantie.
0: Ja, zeker. Zit er verschil in tussen editie 1 en de 3e straks?
1: Ja, zeker, want de 3e editie is de beauty edition. Dus gaat echt over fysiek. Dus ook een stukje anti-aging, een beetje longevity, maar ook afvallen. Alles in. Dus mooi van binnen, mooi van buiten en welke relatie tot hormonen.
0: Wauw. Nou, ik kijk er alweer uit om hem straks door te bladeren.
1: Ja, leuk, ja.
0: Zeker. Hey, over hormonen gesproken, het is een beetje ondergeschoven kindje, hè? Ook naar experts toe en verzekeraars.
1: Zeker. Ja, het wordt wel steeds bekender gelukkig hoor. Kijk, vrouwengezondheid is sowieso hard werk om dat goed op de kaart te krijgen. En dat gebeurt wel steeds meer. Er zijn natuurlijk steeds meer fantastische sprekers, hè, cardiologen die veel meer vertellen bijvoorbeeld over het vrouwenhart, wat gewoon weer toch anders functioneert dan het mannenhart. Steeds meer wordt er bekend door hormonale gezondheid, hè, podcast en allerlei Facebookgroepen. Nou, ik zelf doe daar natuurlijk ook lekker aan mee. Echt ook wel, want dat werd ook wel tijd. Want vrouwen hebben te lang gedacht van dit hoort allemaal bij. En de menopauze stel je niet aan, daar ga je wel gewoon doorheen.
0: Ja.
1: Ja, die fase voor die menopauze, dat duurt gewoon soms 10, 12 jaar. Ja, je wil je niet zo lang handig voelen. En daar zijn gelukkig steeds meer vrouwen zich bewust van. En ook de medische wereld ook steeds bewuster van. Dus huisartsen zijn er ook steeds meer mee bezig. Hè, cardiologen. Dus die gaan toch anders met vrouwengezondheid om dan een paar jaar geleden.
0: Ja, en sowieso zit een man anders in elkaar dan we vrouwen.
1: Ja, ja, zeker. Ja.
0: Ja. Heb je nog iets toe te voegen? Zijn we nog iets vergeten? Wil je iets delen met ons?
1: Nou ja, ik vind het een super fijne beweging dat meer vrouwen het niet meer voor lief nemen dat ze hormonale klachten hebben. En dat ze ook weten, er is gewoon heel veel aan te doen. En leefstijl speelt daar een grote rol bij. Hè? Wat je eet, hoe leef je, waar voed je je, zowel letterlijk voeding als mentale voeding. Hè? We hebben heel heel veel vrouwen worstelen met burn-outs. En vaak is het gewoon echt een mentale overbelasting. Het is niet per se alleen maar je werk, maar gewoon alles wat er in de wereld speelt. Of wat je op je bordje hebt. We zijn toch vrouwen die alles, alle ballen maar in de lucht willen houden. En alles zelf willen doen of weinig om hulp vragen. Ja, en als je hormonen dan ook nog eens alle kanten op, omdat je nou eenmaal in die perimenopauze gaat, richting de menopauze, ja, dan gewoon wat meer hulp nodig. En daar is gewoon met de juiste voeding en leefstijl gewoon heel veel aan te doen.
0: Ja.
1: En dat hoop ik vrouwen mee te geven. Dat blijft niet worstelen, want het is absoluut niet nodig. Koop lekker een magazine, ga je er eens in verdiepen en ga er eens lekker mee aan de slag. En dan ga je merken van, oh, oké, er is wel wat aan te doen.
0: Ja, zeker. Dus heb je nog dromen?
1: Nou ja, ik wil met alles wat ik doe bijdragen aan een gezonde generatie vrouwen. Dus ik hoop wel dat we nu, dat de vrouwen ook van mijn leeftijd, de 40-plus vrouwen, 35-plus vrouwen, echt in een andere situatie zitten dan de vrouwen die nu in de 60, die hebben echt moeten worstelen. En ja, en dat vind ik jammer. Dus ik, laten we nu bouwen naar een gezondere generatie vrouwen. Ja,
0: en soms begint het al heel vroeg, hè, de hormonen. En,
1: precies, dat, ja. Ja.
0: Ja. Nou, hopelijk kunnen we straks komen genieten van je derde magazine. En lekker mee de zomer mee door.
1: Ja, heel leuk. Ja.
0: Dan wil ik je nu bedanken, Vivi.
1: Ja, jij ook.
0: Voor
1: je
0: tijd en toelichting. Graag gedaan.
1: En ik zal je magazine toesturen, TZT.
0: Nou, dat zou ik heel leuk vinden.
1: Helemaal goed.
0: Dankjewel, hè.
1: Oké.
0: Tot horen.
1: Graag gedaan.
0: Oké, tot de volgende keer.
1: Bye.
0: Dag.
1: Bye.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf, omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertelplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen